0: Ik heb gehoord dat de porties in Amerika veel groter zijn dan in Nederland. Je ziet er ook heel veel dikke mensen rondlopen. Maar dit is al, het ziet er heel goed uit. Fantastisch, maar ik wil zeggen. Mooi, heb je jongens bij.
1: Het water loopt nog in de mond uit het weer. Het eten in Amerika, het Mexicaanse eten, dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
0: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan, in Groningen onder andere twee, maar deze was kwalitatief toch wel top.
1: Met originele Mexicaanse eten. De muziek die jij hoorde trouwens was van Paul Orta, van de cd Don't Mess With Mexical, de Tex-Mex Bluesman.
0: Ja, en Paul Orta die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handyprijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
1: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Als je niet verplaatsen kunt. Want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om heel makkelijke afstand te overbruggen.
0: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zeg je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
1: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
0: Ja, en wij hadden toch prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd. Bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld. Die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
1: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round. Of meestal stiekem midreist op de trein. Of heel
0: boomers,
1: vaak met
0: boomers,
1: auto.
0: Hobo's. En er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven. On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Hmm. Dat reizen van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader, Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
1: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wilt verkennen en hij wilt verplaatsen in de wereld van de mensen door of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
0: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niets.
1: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te kriegen, wat dat is.
0: Dat is echt Amerika. Dat is echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
1: Ja. Amerika, bekijken vanuit een auto. Muziek die wij door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tiki terug met Walking in Memphis.
0: Ja.
1: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: Muziek van Mark Cohn, de Silver Thunderbird. Ja, bent in Houston, in die grote stad. Met bijna 4 miljoen inwoners hadden je.
1: Ja, 4 miljoen. De grootste stad van Texas. Iets groter dan Dallas-Fort Worth. Hmm. En de vierde stad van Amerika.
0: Nou, Los Angeles,
1: ja,
0: en Chicago,
1: en New York. Ja.
0: Houston, de vierde stad. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird. Dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je eens in de stad verkennen.
1: Ja, en waar kwamen wij terecht?
2: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
3: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een overstraat, dit is Kors. En hier is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het helemaal gewoon. Zo zit het in elkaar. Je hoort er ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van. Zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op. Maar die man, de smoke Blues of hoe heet het programma? Smoke Time Blues of zo. Nou, dat gaat maar door. Je hoort van alles. Hollywood voor Buddy Guy. Buddy Guy. Lightning Hopkins. B.B. King. Echt van alles. Gaat maar door. Ja, dat is in Nederland dus helemaal onvoorstelbaar. En de luisteraar die hoort op achtergrond B.B. King, dus met het Thrill Is Gone. Maar zo gaat het hier dan helemaal.
2: Wat me ook opvalt is dat hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg zien.
3: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden. We kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is. Waarin het Texas Handboek onder andere staat. Dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je binnen zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastisch gevoel om hier rond te rijden. En dat te horen op radio en dit te zien. Want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
2: Een aparte stad zo bij om, hè?
3: Ja, het is een heel vreemde stad, Joost. En je ziet ineens dat een geweldige skyscraper, weet je wel.
2: De grote flatgebouwen downtown.
3: Ja. En daarop toe was het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehalse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
2: Kun je zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
3: Ja. Money to loan.
2: Ja. De pandjesbaas.
3: Ja, de pandjesbaas. Je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, enzovoort. Supermarkt.
2: En alles is
3: liquor stores.
2: En alles is open, hè?
3: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
2: Terwijl de half tien, zondag om 9:30 is.
3: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings. Motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
4: B.B. King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
3: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
4: New Y 98.5.
3: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Etta's Lounge niet hebben kunnen vinden.
2: Misschien morgen nog.
3: Misschien morgen.
2: Met behulp van?
3: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bilsman. Well, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
2: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
3: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al 18 uur, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus het wordt ook niet makkelijker van.
2: We zijn er bijna op.
3: Ja.
2: Bowling Green.
3: Ja. Bowling Green, ja.
2: Mooi naam.
3: Ja, het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Iedere keer denk je die stad opnieuw begint ergens. Want de skyline, die eerste, maar er komt er ook nog weer een achteraan. Dus, ook weer een hele hoge toren met een heleboel nieuwe. Dus dat gaat eigenlijk maar door. Ja, je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
2: Daar hebben we weer op onze White House Motor Hotel aangaan.
3: Daar gaan we heen. Dan gaan we een keer gaan slapen. Dan wordt het morgen niks.
5: If I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it.

0: goodness what I do.
1: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
2: Ain't nobody's business.
1: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
2: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed.
1: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
2: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
1: En dat idee van White House?
2: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
1: Ja. En dan zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
2: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode musgee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes, dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. We zitten ergens aan een ontbijt wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
1: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgaansgelegenheden, maar ik heb het idee dat dat volk wat later wakker wordt.
2: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing? Weet je wel, zo'n obligate gelach eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
1: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar, techniek Laurens Braams.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City, woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de bluesestafette in Utrecht, een goede vriend en collega-muzikant. Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.
5: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het is een nummer van Peter Ham, de zanger-gitarist van Badfinger, een band uit Wales. En hij pleegde zelfmoord na allerlei rellen met zijn platenmaatschappij over de uitbetaling van royalties. Herman Brood wilde dit nummer dolgraag opnemen, terwijl Harry Musquet geen liefhebber was van covers. QB and the Blizzards, Perfection.

Kirby and the Blizzards, Perfection. De 89-jarige bluesgitarist Buddy Guy heeft een fonkelnieuw album, Ain't Done With The Blues. Hij nam het op met drummer Tom Hemridge, organist Chuck Leavell, gitarist Rob McNally, pianist Kevin McEnroy en basgitarist Glenn Worf in de Blackbird Studios in Nashville. Buddy Guy, Blues on Top.

Buddy Guy, Blues on Top. Ook de Engelse blueszangeres Joanne Shaw Taylor reisde naar Nashville om haar nieuwe album Black and Gold op te nemen. Dat deed ze met gitarist Doug Lancio. Hem kennen we van John Hiatt, Patty Griffin en Bob Dylan. Drummer Anton Fick. Hem kennen we weer van B.B. King, Peter Frampton en Bret Hart. En gitarist Lutley Freed speelde bij The Black Crowes, Aerosmith en The Dixie Chicks. Joanne Shaw Taylor. I gotta stop letting you let me down.

Joanne Shaw Taylor, I Gotta Stop Letting You Let Me Down. Countryzangers kunnen vaak verrassend goed blues zingen. Alan Jackson is zo'n schatrijke countryster uit Georgia. Hij verkocht 75 miljoen albums, had 66 hits, waaronder 35 nummer 1 hits in Amerika. En hij nam een nummer op van Eddie Cochran uit 1958. Dat nummer werd 209 keer gecoverd en dit komt van het album Who I Am, Alan Jackson, Summertime Blues.

Alan Jackson, Summertime Blues. Joan Armatrading nam haar album Into the Blues op met studiodrummer Miles Bolt. En hij is ook te horen op albums van Sting, Aretha Franklin, Tina Turner, Joe Cocker, Josh Stone en Daryl Hall. De andere instrumenten vulde Joan Armatrading zelf in. Ze schreef alle nummers en ze was haar eigen producer. Joan Armatrading, Into the Blues.

Joan Armatrading, Into the Blues. Johnny Kidd and the Pirates, dat was een band uit Londen. In 1960 had de band de nummer 1 hit in Engeland met Shaken All Over. En gitarist Mick Green speelde later bij Billy J. Kramer en de Dakotas en bij Van Morrison. Een andere gitarist, John Wyder, zagen we terug bij The Animals. En Johnny Kidd kwam om het leven bij een verkeersongeval. Het nummer is geschreven door Willie Dixon. Johnny Kidd and the Pirates, I Just Want to Make Love to You.

just want to make love to you. Mighty Sam McClain uit Louisiana, dat is de meest onderschatte blueszanger van Amerika. Hij moest er vaak een baantje bij nemen omdat hij niet kon leven van zijn inkomsten als zanger, maar hij leverde wel 20 mooie bluesalbums af. Dit komt van het album Journey. Het nummer is geschreven door Sam Cooke. Mighty Sam McClain, Change is Gonna Come.

0: I keep hearing this voice inside of me. I keep hearing this voice inside of me. Tells me to hang on in there. Hang on in there. Hang on in there, my child. Because your change is gonna come. Look out, y'all.
1: Mighty Sam McLean, Change is Gonna Come. De Phipps, dat was een Engelse bluesband uit Carlisle met zanger Mike Harrison. En de band ging later verder als Spooky Tooth. Maar toen stapte basgitarist Greg Ridley over naar Humble Pie. En gitarist Luther Grosvenor zagen we later terug bij Steeler's Wheel en Mott de Hoepel. Het is een nummer van Howlin' Wolf, de Phipps, Smokestack Lightning.

The Phipps, Smokestack Lightning. Mink DeVille, dat was de band van zanger Willie DeVille uit Connecticut. En de band was actief vanuit San Francisco, New York en New Orleans. Het was nooit een echte bluesband, maar Willie DeVille schurkte wel altijd tegen de blues aan. Dit komt van het album Le Chat Bleu. Mink DeVille, Just to Walk That Little Girl Home.

Mink DeVille, Just to Walk That Little Girl Home. Het komt van het album Rita en het was een top 10 hit in Amerika. En we wisten meteen dat we met een natuurtalent te maken hadden. In 1948 was het al eens een keer opgenomen door Helen Humes. En in 1958 nam Sam Cooke het op voor zijn album Encore. Aretha Franklin, Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Warren Siders, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania, en Americana-zangers in Amerika bewegen zich steeds vaker in de richting van de blues, en dat laat deze Warren Siders opnieuw horen op zijn album Relapse, Lies and Betrayal. Warren Siders, Every Single Version of You.

0: Warren Cyrus, every single version of you. Chris Knight, dat is een storyteller uit Missouri. Hij werkt heel veel met gitarist Dan Beard uit de Georgia Satellites. En hij schreef al nummers voor John Anderson, Randy Travis en Confederate Railroad. En hij begon pas op 30-jarige leeftijd op te treden, maar dat heeft hij intussen ingehaald, want de man maakt prachtige albums. Dit komt van het album Almost Daylight. Chris Knight, I'm William Callahan.
1: Well, I'm William Callahan.

Chris Knight. I'm William Callahan. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Drie blueszangeressen, Marcia Ball, Irma Thomas en Tracy Nelson, doken de studio in. En dit is het resultaat. Sing It.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En we begonnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earle. Young Man Blues.

0: talking.
1: Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McCamp, uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castor Coleman heet hij officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de cd Sipnotize uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Folt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel de muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

Opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zingen. Galia Fault van de cd Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de cd My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één verder dat we drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen, een uitstekende zangeres uit Amerika, die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika, door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere mee te zingen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de 10e cd die zij maakt heeft in 2020, de cd Two Sides, en door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, door Rustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een nummer, drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Cats Lost, die in 2009 uitgekomen is. En door van het nummer, wat Harry nogal bezig houdt trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Loris, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Loris uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnam. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. In 1985 kwam de film De Legende van Willem van der Linden, die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskeg Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Towns Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed daardoor als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die maakte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Towns. En dat is een nummer of een cd met allemaal de nummers van zijn zoon erop. En ja, misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

Nou, en op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfonist Steve Earle, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zou ik kunnen zeggen. Ook gevarieerde muziek maakt en dat blijkt ook wel uit haar laatste cd, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er voor die tijd nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Killed, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd opnamen. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe U 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

We zijn bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. In deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. Altijd in hand van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Hij het moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de moskeegang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Bluesgitarist Ted Benoit uit Louisiana maakte zijn album The Sea Saint Sessions met de gasten Brian Stolz, George Porter en Cyril Neville. Ted Benoit, Darkness. I'm

Fabinois, Darkness. Ray Charles was de eerste zwarte zanger die country nummers opnam. En intussen heeft hij ook al duetten gezongen met Hank Williams Jr., George Jones, Ricky Skaggs, Merle Haggard en Johnny Cash. En dit is een prachtig duet wat hij zingt met Willie Nelson, Seven Spanish Angels.

Ray Charles en Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Leon de Graaf, dat is een singer-songwriter uit Haarlem. En hij won een talentenjacht en mocht een single opnemen met Boudewijn de Groot als producer. Er werden 10.000 singles verkocht en dat betekende dat hij op 28 eindigde in de Nederlandse hitparade. En daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. Leon de Graaf. Pittsburgh in the Rain.

Leon de Graaf, Pittsburgh in the Rain. Het komt van het album Respect Yourself van de Staple Singers en het nummer werd geschreven door producer Al Bell en opgenomen met de gitaristen Jimmy Johnson en Eddie Hinton. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, 2 in Engeland, 7 in Zuid-Afrika en 21 in Canada. De Staple Singers. I'll Take You There.

De staple singles, I'll Take You There. De Buffoons, dat was een close harmony band uit Enschede met zanger Hilco ter Heide en de broers Gerard en Elie van Tongeren. De band scoorde 9 hits en dit was een top 10 hit voor de Buffoons in 1973. My Girl Donna.

The Buffoons, My Girl Donna. Danny Vera nam zijn album Pink Flamingo op in Nashville met studiomuzikanten. Dat waren gitarist Danny Parks. Hij speelde bij Hank Williams, Jr., Mel Tillis en Jamie Johnson. Pianist Buddy Hyatt. Hij speelde bij Kenny Rogers en de Bellamy Brothers. Basgitarist David Smith. Hij speelde bij Buddy Guy, Johnny Lang en Luther Allison. Drummer Wayne Killens was actief bij Chris Stapleton, Luke Bryant en Blake Shelton. En gitarist Joel Key. En hij was actief bij Alabama, Toby Keith en Tracy Lawrence. Danny Vera, Better Off.

Danny Vera, Better Off. Het komt van het album This Left Feels Right van rockband Bon Jovi uit New Jersey. En John Bon Jovi kreeg ooit een baan als demozanger bij de Power Station Studios en hij stuurde vervolgens zijn demo's naar alle platenmaatschappijen. Intussen heeft hij 140 miljoen albums verkocht. Bon Jovi, Keep the Faith.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hammer and the Rose van Matt Anderson is het album van deze week. En in Canada hoort Matt Anderson intussen bij de echte rocksterren. In 2024 werd hij uitgeroepen tot Entertainer of the Year en ook nog als Male Vocalist of the Year. Matt Anderson, Always Be Your Son.

0: son.
1: Matt Anderson, Always Be Your Son. Jimmy Vivino, dat is een bluesgitarist uit Texas. Hij is wereldberoemd in het clubcircuit langs de Gulf Coast. En hij speelde jaren in de huisband van de talkshow van Conan O'Brien op de Amerikaanse tv. Verder speelde hij nog bij Lee Von Helm, Jimmy Vaughan, Donald Fagen, Warren Haynes, Joe Louis Walker en Sun Seals. Jimmy Vivino, Blues in the 21st.

Jimmy Fifino, Blues in the 21st. Geneva Magnus uit Detroit werd twee keer uitgeroepen tot beste blueszanger van het jaar in Amerika. Maar ze is nooit echt doorgedrongen tot Nederland. Dit komt van haar nieuwe album Back For Me, geproduceerd door gitarist Dave Darling. Joe Bonamessa en Sue Foley spelen als gasten mee. Geneva Magnus, Back For Me.

0: if the choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way.
1: Geneva Magnus, Back for Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bluesgitarist Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana nam zijn album Young, Fashion and Ways op met zanger Bobby Rush. En deze Bobby Rush, dat is een 91-jarige blueszanger, ook uit Louisiana, die nog steeds actief is en intussen toert het duo langs 25 steden in Amerika. Bobby Rush en Kenny Wayne Shepherd, What She Said.

Drenthe op rtvdrenthe.nl. Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. QB and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, Cuby and the Blizzards met de Pawn Brooker van de cd Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. Maar, en een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Sons. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. De muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. maar ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, oké, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. Want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. Wat zal ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Daar had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit. En heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij. Geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, hè, Nederlands icoon, blueslegende, nederpop-historie, Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel serieuze mensen hebben. Maar ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd voor ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb, misschien op de kop af, bijna 30 jaar geleden heb bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, want een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis en... Ergens kan ik me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkte. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde was... Ja. Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij, die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment, Roy zei, ik, Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij om de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, dan doe ik wel mee. En ik ken Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. En dus hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En er werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh joh, maar ik heb helemaal geen budget joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelden. Mm-hmm. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. En, dus dat was, dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen. Toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen ken ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Ja. Harry Musquet. En dat heette toen misschien nog anders. Maar in ieder geval, de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
0: Ja.
1: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
0: Sky Songs on the Spot.
1: Ja, oké. Okay,
0: hebben ze daar gemaakt, ja.
1: Ja, dus dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelt, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. En, zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
0: En nou sta je in september vanaf. Ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out. 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats in Assen. Het is een buitenlocatie. De tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
1: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat de nummers die ik inmiddels heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook, vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel, ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel, ik heb het script, gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. En dat is ook wel, het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Mm-hmm. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar ik het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
0: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfena zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers die nog amateurs.
1: En die gaan mij erdoor slepen.
0: Precies.
1: Ja. mooi.
0: Ik heb jou ook gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
1: Ja.
0: En het eerste stuk, dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
1: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. Ja, en ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel... Ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes. Hè, met Brian Jones en met... Maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel... En zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
0: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die mooie solo's. Muziek, die solo's, die vind ik zo. Dat, echt, dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. Als we nou toch even nog een beetje de link met Muskee en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet of je Vilsteren kent, hoor. Maar, en, ja, mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ja, ook heide en mooie bossen en landgoederen. En ja, dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Een dorpje bij Raalt eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: En daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer. Maar af en toe was het voor de grap. En dan een beetje lomp lullen, zou ik maar zeggen. Nee, maar. En mijn vrouw, haar ouders, dat zijn ook boeren, zeg maar, om zo maar te zeggen. Maar, dus die praten het ook wel, maar zij praten zelf ook niet meer. Dus ik ben een beetje. Hullenboer zei vroeger altijd, de bent van die dubbel gehandicapte wechter. Vader, mijn ouders hebben mij dan Nederlands geleerd. Maar ja, goed, er waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd toch een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog eens studeert, dan kwam er natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten. Als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde, ja, plat Zaalans of noem het maar, geef het maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe dat ik was, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand ervoor spek en bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt, dan sta je er wel een beetje voor spek en bodem bij.
1: Ja.
0: Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Het moet dan wel communiceren, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer, dat gaat wel over dat Zaalans, hè?
0: Ja. En die heb ik heel bewust, want je vroeg, wil je nog eens een paar eigen keuzes? En dat vind ik altijd zo lastig, want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wel iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer. En die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe, maar die komt toevallig redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan, of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat, dat is Gerard Oosterla. Maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig vanaf afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo was, ja, was dan. En dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Nou, hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepert van een hit. Dus, en voor de rest zijn ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden er op een gegeven moment huis bij naast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

niet wie ervan. De armoede gigantiseert, het is echt niet zo romantisch meer. Zijn wichter hebt geen hap te vretten, hij kan zijn dromen wel vergeten.

0: Dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk die op het platteland zeker aanspreekt. Hulleboer met Noor de Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg. Ja. Goed kijken wat ik zeg.
0: Ja, mooi hè.
1: Harry's zijn... Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, een hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: Pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek. Klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar. Die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe, dan speelden ze wel eens. En dus daar werd ik door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En dan op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op een gegeven moment, maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leren kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik dacht, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
1: Ja. Nou, ik denk dat we jou met Monte Monica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet dit najaar, september, in Aas.
0: Ja.
1: Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Babe.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuby and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi man, I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Hey. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin in, Jan?
1: Ja, man, dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn 10e jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar.
1: Zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oké, ja.
1: Dus dat was wel een bijzondere prestatie, geloof ik. om 25 jaar achter elkaar vol te houden.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en nou ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, het erg leuk. Naamgenoten, we zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want voor mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: het Neder-Saksische, ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer welk jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat altijd.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens waar ik de laatste tijd veel mee werk. Dat is Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of 3 geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Per avond. En er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit van werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling. Het gaat ook niet over Cuby and the Blizzards of zo. Hè? Het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje, zeg maar, tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van Cubit Blizzard. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja. Ja, nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want dat is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Insight, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. Jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs. Omdat vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van Cubing the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de CD Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die CD. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Mm. Ja, dat is eigenlijk de eerste waar het in me opkomt. Want er wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En dat zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doen we normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar... probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bedt mekaar niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk, ja.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van der Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van der Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb dan volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar en volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit. We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten. Er is een website beschikbaar waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken of Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop, dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens 32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste CD van Harry Musquet. Van de CD Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, nou, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar. En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje, het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je een andere mening hebt, dan word je gelijk. Als je. Te weinig. Er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Lucky Peterson is een voormalig wonderkind uit Buffalo. Zijn vader had daar een bluesclub en hij groeide op tussen de blueslegendes. Intussen is hij een virtuoos op orgel en gitaar en opereert hij vanuit Dallas, Texas. Het nummer is geschreven door Syl Johnson. Lucky Peterson, is it because I'm black?

Lucky Peterson, Is It Because I'm Black? Ovie Wright had heel lang geleden een grote hit met het nummer. Het werd vervolgens gecoverd door Otis Redding, Little Milton en de Rolling Stones. En nu is het ook opgepikt door een Americana-artiest uit Nashville. Maar het blijft een mooi nummer. Buddy Miller, That's How Strong My Love Is.

Buddy Miller, That's How Strong My Love Is. Papa Chubby, dat is de koning van de New York Blues. Zijn vader had een snoepwinkel in Brooklyn en daar stond een jukebox in de winkel. En zo maakte Horowitz junior kennis met de rock'n'roll. Papa Chubby, Angel on My Shoulder.

Robert Chewy, Angel on My Shoulder. W.C. Clark, dat is een bluesgitarist uit Austin, Texas. Een paar jaar geleden reed hij na een optreden terug naar huis en onderweg viel hij in slaap achter het stuur. En dat werd een ramp, want bij dat ongeluk kwamen een lid van zijn begeleidingsband en zijn vriendin om het leven. Hij coverde een oude country hit van Willie Nelson. W.C. Clark, Funny How Time Slips Away.

W.C. Clark, Funny How Time Slips Away. Ze werd ontdekt door Johnny Otis en Leonard Chess van Chess Records maakte een ster van haar. Het nummer is van Big Mama Thornton, Etta James, Ball and Chain. MUZIEK

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lay It On Down van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd is een 40-jarige bluesgitarist uit Louisiana. Hij is eigenlijk een kloon van Stevie Ray Vaughan. Als jochie van 13 debuteerde hij in New Orleans als gast bij de band van Brian Lee. En intussen is hij een topgitarist in Amerika. Kenny Wayne Shepherd, Baby Got Gone.

Kenny Wayne Shepherd, Baby Got Gone. Buddy Guy kwam samen met zijn broer Phil vanuit Louisiana naar Chicago om carrière te maken. Phil bleef een modale gitarist, maar Buddy werd de studiogitarist van Chess Records en daar werkte hij dagelijks met Muddy Waters, Willie Dixon en Howlin' Wolf. Dit was het begin van zijn solocarrière in 1960. Buddy Guy, First Time I Met the Blues.

Buddy Guy, First Time I Met the Blues. James Infeld, dat is een rockabilly zanger uit Californië, maar de man heeft Nederlandse roots. Hij werd in Venlo geboren en als kind vertrok hij met zijn ouders naar Amerika. Hij heet eigenlijk James in het Veld, maar dat is blijkbaar te moeilijk voor Amerikanen, daarom noemen ze hem James Infeld. Hij heeft ook nog een broer in de muziek gehad. Die speelde bas in de band van Ricky Nelson, maar die kwam op een tragische wijze om het leven toen het privévliegtuig van Ricky Nelson neerstortte in Texas. James Infeld, A Woman's Touch.

0: James Infeld, A Woman's Touch. Howlin' Wolf was blueszanger en discjockey in Memphis. En toch ging hij naar Chicago. Want je speelde pas een rol in de blues in Amerika wanneer je in Chicago succesvol was. De man moet hele absurd grote voeten gehad hebben. Dergelijke details wist Harry Musquet altijd te vertellen. En hij werkte tot zijn dood altijd met dezelfde gitarist, Hubert Sumlin. Howlin' Wolf, I've Got a Woman.
1: Lord, I've got a woman. She's nice, loving to me in every way.

0: Nick Lowe deed ervaring op in de Engelse pubrock band Brinsley Swartz. Daarna maakte hij deel uit van de formatie Little Village en intussen is hij heel succesvol als soloartiest. Het is zo'n typische Britse rocker. Dit komt van het album The Convincer. Nick Lowe, I'm a mess.
1: I'm a mess.

Nick Lowe, I'm a Mess. Werkelijk, iedere bluesband heeft het volgende nummer wel een keer gespeeld. Elmore James schreef het en nam zijn eigen competitie in 1951 al op. En als de auteursrechten goed geregeld zijn, dan is de man miljonair geworden. Maar ik hou mijn hart vast, want in die jaren was er helemaal niets goed geregeld. Elmore James, Dust My Broom.

Elmo James, Dust My Broom. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brothers of the Southland, dat is een superband rond Jimmy Hall. En dat is de voormalige zanger van Wet Willie uit Alabama met de grote hit Keep On Smiling. Verder spelen in deze band Henry Paul van de Outlaws, J-Boy Adams van de Marshall Tucker Band, Dan Tooler van de Greg Allman Band en Steve Gorman van de Black Crowes. Brothers of the Southland met het nummer Brothers of the Southland.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als mensen van Volumia
3: en Bluff
2: en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, die van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
5: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
6: Dit is de Keizersgracht.
5: Ja.
6: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
5: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, hè, waar jouw vader, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
6: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Daar werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen. Kwam hij op kantoor te zitten, maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
5: Ja.
6: En daar spaarde hij 35 cent mee uit in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
5: Ja.
6: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moeten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 volt door ons heen krijgen.
5: Maar dit is dus, dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
6: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
5: Zullen we daar eens even heen lopen?
6: Ja.
5: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
6: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur exclusief.
5: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
6: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
5: Dat is een mooie galerie nu.
6: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
5: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
6: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
5: Lijkt me wel, ja.
6: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
5: Ja.
6: Dat deden ze ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin. Behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen 2 mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
5: Achterhoek.
6: Ja, met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelde me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En Toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
3: Ja.
6: Er woonden op twee hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden drie zoons die anderhalf jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen de nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus twee politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug. En had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18-22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van het stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Maar hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè? Natuurlijk. Die zie
0: je
1: daar ook
0: je werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja.
0: Werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef in de zomer kon hij dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asfaltcomplex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. He? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Nee, dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen. Iets duurdere mensen.
0: Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanes tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het onderwijs was dat toch ook... Dus ja, zoiets zelf geweest.
0: Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... Uiteindelijk ben je dus ben je aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Ik had veel beter naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Hè? Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En vertelde jij mij zo even bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ah, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie of het gevoel voor traditie was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen, zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen. Ja, weet je wel. Oh, ja. Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, de
0: maar dat was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, avant la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, avant la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest,
1: nee,
0: hoor.
1: Nee,
0: ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie, ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar,
0: waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat zeg ik ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. En landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later, doe ik dat nog. En als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier staan of een sportverslag.
0: Nee, ik vond dat geen promotie.
1: Nee.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delen natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via dezelfde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan.
0: Ja.
1: Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de open kant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is een Nederlandse, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er. Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen.
1: Nee. We hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het wat, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is. In gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia.
0: En Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren. Zonder vorm van proces. Dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, precies.
1: Maar normaal.
0: Ja.
1: En Skik.
0: Ja.
1: En.
0: En de dijk.
1: En Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: En de dijk.
0: Ja.
1: Die zou ik toch niet graag missen.
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook. Maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: En de kast is gewoon. Die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd en eindelijk succes gehad. Dat is gewoon een top 40 ben natuurlijk.
1: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar.

0: En dat heb je wel, en dat heb je bijvoorbeeld een rollen niet, hè, zulke soort kroegen. Nee.
1: Dus even oversteken hier. En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet aan de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja.
0: Ja.
2: De Bijbel opnieuw een injectie heeft gegeven.
0: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
0: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
0: En daar is
2: de Habsburger ook.
0: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nou in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
0: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
0: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet ten onder gegaan, de secularisatie.
0: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van stenen en dat blijft staan. Ja.
2: Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind de gebouwen vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
0: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, vind toch raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, dat is wel een beetje een rare club.
0: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs.
2: Ja.
0: Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje clever club.
0: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waarop ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
0: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes, die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Het voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier wel voetbalde.
0: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz van Swieten wel blij mee zijn. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
0: Als je hier
2: in Amsterdam heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers, Blauw-Wit heet toen nog.
0: Er is een tijd geweest DWS. Dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
0: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen. Want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York. Dus heel sophisticated, laat ik maar zeggen. De Spandammenbuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam.
2: Blauw-wit,
0: het oude zuid, dat was Blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost. Dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden
2: er meer van. Noord?
0: Ja. Polderwijkers is Noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajaxiet. Ik was met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaar. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
0: Fons Stoffels.
2: Joop Stoffel was ooit...
0: Fonsi die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die... hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: Precies. En Rinus Michels waarschijnlijk nog als spits.
0: En Rinus Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haag interviewde, daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer. Zagen we die,
1: ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen Ajax...
0: En zo. En
1: ja, ja, ja. Ja. Maar toen, daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion. Omdat je daar de double headers ook had. Hè, dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. In het, toen het beroepsvoetbal was ingevoerd in 55. Maar dat, toen Ajax dus werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale tenondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende.
0: Ja.
1: Commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Nou, helemaal niet zo gek veel. Dan,
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen. En ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee, nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk, ja, het is natuurlijk, ik vind dat het heel erg veranderd is, niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee, maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: Nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten, in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren, die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje en gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond en die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij,
0: die
1: het wel dachten gemaakt hebben,
0: waar hij dacht dat hij het niet gemaakt had. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, ja, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. En daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel... Het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is mij net...
0: Daar zou ik me wel in kunnen vinden, zo. Ik bedoel, het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is mij net waar je...

0: Nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat, waar ik geen 5 meter weg kon kijken, dat vond ik wel weer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
1: De muziek die als draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij de Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rockin' Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
2: Het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar Iekehaar. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Het bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de... Van Dame Diepie. En Ama, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè? In A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café de Ama, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden zeer bekijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt hier gemaakt. En dat is begonnen in het oude café van Aap. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Aap.
3: Daar.
2: Nou, dank je. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een citamera, een tamboerijn, al accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier speeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zit Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikant, want we praten over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werd dan stoelen neergezet. Mocht ook niet rood worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. B. Heeng is hier begonnen. En ook, kijk, daar heb je nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fred Jerijning. nou ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar

Ja, het is eigenlijk een. Kijk, daar zijn nog een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook. Door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam, hier plotseling ook terechtkomen is als optredend artiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar ja, dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat wel min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in Noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n alle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezie staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nog zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, hoe dan niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. Kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die wilden gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier speelden, en dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen en het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je het grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip. En ik zal zeggen, dat moet maar zo bliem. Dat moet niet weg. Aap die zei al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar... Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin bracht hebt, dat is iets wat... Wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets... toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk... zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Maar er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was... Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap, hè, daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Meer, vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komt allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
2: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Op 5 december 2023 overleed zanger-gitarist Danny Lane in Florida op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. In 1964 had hij als zanger van de Moody Blues uit Birmingham al een grote hit met een cover van de Amerikaanse zangeres Bessie Banks. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, 2 in Canada, 4 in Ierland, 6 in Amerika, 8 in Nederland en 12 in Australië. De Moody Blues. Go!

De Moody Blues, Go Now. Na zijn vertrek bij de Moody Blues nam Danny Lane een eigen compositie op als eerste solo-single en dat werd geen hit, maar het nummer werd wel gecoverd door Ian Gillan, Orange Bicycle en Colin Blunstone, de voormalige zanger van de Zombies, voor zijn soloalbum One Year. En de versie van Colin Blunstone werd een top 20 hit in Engeland. En later zou Danny Lane dit nummer altijd zingen tijdens live concerten van Wings. Danny Lane, Say You Don't Mind.

Danny Lane, Say You Don't Mind. Danny Lane werd geboren in Birmingham als Brian Frederick Hines, maar hij noemde zich Danny Lane omdat zijn oudere zus een fan was van de Amerikaanse zanger Frankie Lane. Dit is een cover van Solomon Burke en het werd in Engeland gecoverd door de Zombies, David Essex en de Moody Blues met zanger Danny Lane. Can't Nobody Love You.

The Moody Blues, Can't Nobody Love You. Danny Lane maakte jaren naast Paul en Linda McCartney deel uit van Wings. En eind jaren 70 trokken Danny Lane en Paul McCartney zich een paar dagen terug op het platteland van Schotland om nummers te schrijven en demo's op te nemen. En voor de lol zongen ze wat oude Buddy Holly nummers in, met Linda McCartney als achtergrondzangeres. En het Franse label Magic Records bracht die nummers uit op het album Holidays. Danny Lane met Paul McCartney. It's so easy.

Danny Lane en Paul McCartney. It's So Easy en nog even een stukje Listen to Me. De Moody Blues was, toen Danny Lane zanger was, een absolute bluesband, want alle gecoverde nummers waren van zwarte artiesten. Dit is een cover van James Brown. In Amerika werd het nummer gecoverd door MC5 en de McCoys. In Engeland door The Who, Keith West en de Moody Blues. I Don't Mind.

The Moody Blues, I Don't Mind. Het is de titelsong van het Wings-album dat werd opgenomen in Nigeria. Het is een compositie van Linda en Paul McCartney en het werd de nummer 1 hit in Australië, Canada, Noorwegen, Spanje, Engeland en Amerika. In Nederland eindigde het op 5. In 2007 namen Danny Lane en Paul McCartney het opnieuw op voor het album Chronicles of Wings. Danny Lane en Paul McCartney, Band on the Run.

Danny Lane en Paul McCartney, band On The Run. Het nummer is geschreven door George Gershwin in 1935 en het komt uit de musical Porky and Bess. Het werd 363 keer gecoverd, onder meer door Bobby Darin, Aretha Franklin, PJ Proby, Bronski Beat, Dave Van Ronk, Cher en Willie Nelson. Dit is een opname uit 1965 van The Moody Blues met zanger Danny Lane. It Ain't Necessarily So.

The Moody Blues, It Ain't Necessarily So. Het is een compositie van Paul McCartney en hij schreef het voor de White Album van The Beatles. Hij nam het later met Wings opnieuw op en de band speelde het altijd tijdens liveconcerten. Het werd helemaal geen grote hit voor de Beatles. 20 in Amerika en 91 in Nederland, en dat zijn helemaal geen cijfers voor de Beatles, maar het werd wel 623 keer gecoverd, onder meer door Dion, Crosby, Stills en Nash, Herman van Veen, Colin Linden, The Guess Who, Carly Simon en Neil Diamond. Dit zijn Danny Lane en Paul McCartney, Blackbird.

Danny Lane met Paul McCartney, Blackbird. De tweede single van de Moody Blues, Go Now, werd een wereldhit, maar de debuutsingle in 1964 deed helemaal niets, ondanks een optreden in de populaire tv-show Ready Steady Go in Engeland. Het was een cover van de Amerikaanse bluesgitarist Bobby Parker. In 2010 werd het opnieuw gecoverd door Joe Bonamassa, maar dit is Danny Lane met een opname uit 1964. De Moody Blues, Steal Your Heart Away.

The Moody Blues, Steal Your Heart Away. Danny Lane schreef het nummer samen met Paul McCartney, waardoor hij in één keer een bemiddeld man was, want het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Duitsland en Engeland. En het nummer eindigde slechts op 45 in Amerika. Dit is een opname van de twee componisten, Danny Lane met Paul McCartney, Mull of Kintyre.

Danny Lane met Paul McCartney, Mull of Kintyre. Danny Lane coverde met de Moody Blues een albumtrack van de Amerikaanse zangeres Irma Thomas. Maar hij had pech, want de Rolling Stones waren net iets eerder en die versie werd door de radiostations gedraaid. De Moody Blues, Time is on my side.

The Moody Blues, Time is on my side. Tijdens zijn ruim 10 jaar lange verblijf bij Wings schreef Danny Lane regelmatig nummers met Paul McCartney. Dit nummer componeerden ze samen en ze zongen het ook samen in de studio. En het lijkt op een poging een Nashville tearjerker te realiseren, al is dat niet helemaal gelukt. Danny Lane en Paul McCartney, Send Me the Heart.

Danny Lane en Paul McCartney, Send Me the Heart. Wanneer Amerikaanse bluesartiesten naar Engeland kwamen, werd de Moody Blues vaak gecontracteerd als begeleidingsband. De Moody Blues toerde door Engeland met Sonny Boy Williamson, Memphis Slim, maar ook met The Beatles. En dit is een compositie van Danny Lane en het werd een bescheiden hit in Engeland. The Moody Blues, Every Day.

De Moody Blues, Every Day. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danny Lane was als 70er in Florida neergestreken na een lange carrière in de Engelse rock scene. En hij speelde in Amerika min of meer als hobbyist met zijn eigen Danny Lane band. Dit komt van zijn soloalbum Danny Lane Sings Wings. Het nummer is geschreven door Linda en Paul McCartney. Danny Lane, The Note You Never Wrote.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen, in Almelo, met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten.
0: Ja. Rollin' and Tumblin'. Een boek over de postwar bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's. En dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is er altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen dan dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig. En dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers. En het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van jongens, Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben we een bluesschool gehad. Hè?
3: Ja.
0: Dat kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland. Maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en bluesnights. Maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeien tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds wat oudere mensen. Eigenlijk wel zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het Noord CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt? Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven, over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Ora die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week. Maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: Ja, behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Goed. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Ja. Maar Smees. Ja. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: Ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er twee keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke beentjes. Dat wel. Dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die beentjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel. Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo hebben ze overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Anson Funderburk met Sam Myers erbij, dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Anson Funderburk?
1: Nou, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb een prachtige solo horen spelen op een van de cd's van Delbert McClinton. Heel te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo. Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen eigenlijk geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook. Want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voet en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voedsel en het ritme. Dus dat... En die jonge mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve
1: ja.
0: dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou helemaal uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street.
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw, waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om een sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er van gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
0: Er was nog eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou.
0: Maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja.
1: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk, die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fishmarket. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
0: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen,
1: of waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
0: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja.
0: Chicago, heb jij nog. Ja, je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Hoe heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, dat was. Wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Daar telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
2: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
2: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced and sang, played and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
0: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè? Ik bedoel, het is. Wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo. Ja. En tenminste, ja. Wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles. En zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
1: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues. Ja. Dat is toch altijd geweest, hè? Die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
0: VJ.
1: Trouwens. VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die ja. er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk ja, het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy ja. en de Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
0: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
0: Ja.
1: Ja. ja.
0: Otis Spann, ja, dat is ook...
1: Ja. Willie Dixon die erachter
0: zat. De enige die... Johnny Hooker, ja, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit, hè.
1: Dat is toch nog drie LP's.
0: Met die Bestman. Dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, het is, ze zijn natuurlijk... Ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
0: Nee.
1: Maar... Ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En nee. het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd. Ja. En die zegt ook, je moet niet vergeten. Er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
0: Hey, nee, ik heb een van jou gekregen. Ja. Mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar echt die tijd dat die mensen hun hits hadden. Toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
0: Ja, ja, ja.
1: En die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de Blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan duurt het natuurlijk vrij lang, voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
0: Ja, ja dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over de blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was die zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, nou... Hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: ja.
0: Een prachtig verhaal is dat.
1: Ja.
0: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar. Ja. Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
0: 51 podia.
1: Waarvan sommige dus... 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
0: Maar zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene? Of
1: dat is gewoon
0: ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
0: te valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten, ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessen uit Detroit.
0: Zo was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
1: Ja.
0: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Ja.
0: Dat is jammer, dat moest ook weg. Dat zal ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
0: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy, Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon 2 bloks verderop. Heeft hij op precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit hij.
0: Ja, universiteit.
1: Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit... Daar zit de universiteit en die vent die heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
0: Ja.
1: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je... Overal, Handy Park in Memphis. wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
3: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
3: ingang. Toch raar dat de vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die de blues gedeeltelijk in leven hebben gehouden. Ja. En nu hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet wilden opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy, hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en zo. Hè,
3: dat soort Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
3: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
3: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is een echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
3: En dat je dat dan, dat het een soort van, dat deze mensen, die Amerikanen, toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
3: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
3: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat...
1: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika... dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
3: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
3: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
3: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
3: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
3: Peter Green. Van... Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist en zo zijn er de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues en ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in vergeten raakt.

0: Even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch
1: gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
1: Doe jij dit fulltime?
2: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
1: Dus dat is dus blues als passie?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
1: Hey, jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar, ja, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
2: Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
1: Ja.
2: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
1: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
2: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
1: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
2: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een zwarte club.
1: Hoe heet het? Weet je ook hoe die heet?
2: Nee.
1: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
2: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de south side van Chicago. Ja. Dat is rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, die jongen die speelde daar, dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Ik weet, god, hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
1: Dat is niet met blues.
2: Niet met blues, maar aan de andere kant, waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
1: Dus het is eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
2: Ja.
1: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
2: Oh ja. Mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje.
1: Dus ja.
2: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben. Ja. Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal, over de hele wereld, ook blues societies en zo.
1: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
2: Ja.
1: Gianfranco Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook één heel bekend festival.
2: De estafette.
1: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van, het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen anderhalf uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
2: Ja, maar dat vind ik toch, kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette, om dus de authentieke blues te presenteren. En ja, dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, zo'n Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
1: Natuurlijk. Nee.
2: Dat doet niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze hun garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om...
1: Ja, dit is gewoon...
2: Een kunstje nog
1: te vertellen. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
2: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
1: Daar alleen hoop ik niet dat het een soort van...
2: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook nog vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld en zo. Ja. En Robert Cray.
1: Wij konden volgend jaar ook.
2: En B.B. King. Ja, Kilby and the Blizzard dus. En dan Moulin Blues en Pierre, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
1: Ja.
2: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
1: Bij Groningen.
2: Van Knallen.
1: Oosterpoort.
2: De Oosterpoort is natuurlijk vooral een afspiegeling van Moulin Blues.
1: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
2: Dat is, ja, dat is Groningen. Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
1: Ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
2: Altijd grote acts. Als die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie. Dan is het allemaal goedkoper.
2: Jimmy Vaughn, ja. Dan spelen die gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo. Ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier bij Rien Wisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Het is echt vaak... Ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit.
1: Dus ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is het natuurlijk wel zo dat er... wat muzikanten betreft wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig, hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen.
1: En
0: er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrondinformatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat voor ons. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie.
0: Ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer. Hè?
0: Ja.
1: Ik vind dit gewoon een prachtig boek. Hè? Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf.
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Pokentner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch naar mijn idee schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldo Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago, dus zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest en... Dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten, overal... Zoals de Japanners dan die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds een dik verlies draaien natuurlijk.
0: Ja. Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens...
1: Nee, ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen en dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit... Ik ben nu 50 en... Ik kan nog wel een tijdje, maar...
0: Ja, ik ben al 60, Rien. Dan hou jij, als ik nog volhou om een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje...
1: Maar spelen, dat is 2 keer in de week...
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers op. Waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee. Wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben. Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan dan met het spoor terug. Harry Muske die weer omkijkt op zijn leven. En deze keer gaan we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij... En wij lopen hier nu om het huis van... om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al... Dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langer. En hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken. En dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oude boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult. En daar heb ik op een gegeven moment Dirk opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren. Dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit en dit. Daar zei hij, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, als we nu hier zo rondom toe lopen, we kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volgen, zal ik maar zeggen. De patte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woont hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier om de hoek rijden. Hier gaat de bus heen naar hem. Hier rijden draakwinkel die nog, want verkocht natuurlijk ook nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de... 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar zeg ik 100 meter verderop, daar was dus het oude hoes. En de verhalen die ze hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, ben je een hele dag kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters PH Winkel, Simon Vinkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak gedaan met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we een verdiend tijd gooiden we 2.000-3.000 hulp ding aan en dan waren dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar Hilly Henrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die heeft nog hier achter hebben spul. En die verhuurt daar kamers. Ben je jongens daar ook in? Is er een? Ben je jongens daar ook in? Is er een?

0: daar hebben zij nou het bureau in. Kijk, hier was vroeger, tot zover ging het, stond gras, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging hij er zomaar naar binnen, je kunt even kijken. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Dolf Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kunnen we dan nog maar weer? Ik heb een deur vast aan. Maar je kunt wel plezier kateren, ja. Ik zet er ook een mooie deur in, zit. Maar het, het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, kijk, dat is nog precies zo. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Zie je dat wel, alleen die ze hebben wat voegd en zo. Nou, op het zietkater hebben in. De deur werd hier al die luis, was toen ook al zo, hè. Dan heb je Roel, met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan heb Roel, die heb je de peren staan en dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? De sleubekken, ja. Ja. En, nou ja, we zijn even voor de radio bezig.
1: Ja,
0: voor VPRO en de Radio Drenthe. Piet wordt buitenblieb, zei Roel. Ja, ja, ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier.
2: Ja, als die dan direct naar de hoogte.
0: Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan ik niet heen. Daar kan ik niet heen.
2: Dat kan ik nog overlopen. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. En Oan en ook niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
3: Wie heeft dat nu opgeschilderd of zo?
0: Dat weet ik, ik dacht dat dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter was daar.
2: Frans?
0: Nee, Frans niet. Dat is, dus volgens mij is dat die gekke Rob Stolk geweest, weet je wel?
2: Ja.
0: Die Rotterdam, dat was gewoon een action painter. En die was al zo... Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, dat was toen in die titel. Hij had ook jazz en poetry. En, ja, wat nou, was er nou? Kijk, Simon Vinkenhoff was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus,
2: en,
0: ja, wij gaan even, wij gaan even een boete naar Roel. Nou, dit
3: was dat die Rob Stolk, was dat ook die provo of niet?
0: Nee, nee, nee, nee, nee, Joop, nee, wacht even, het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie, Joop Stolk, uit Rotterdam, action painter. Hij is wel familie op een of andere manier.
3: Hmm.
0: Dus, ja, nee, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Patty Griffin, dat is een singer-songwriter uit Maine. En zij belandde via Boston in Nashville East, waar de alternatieve singer-songwriters wonen en werken. Dit is een opname met Cody en Luther Dickinson uit de North Mississippi All-Stars. En het komt van het album American Kid. Patty Griffin, Wild Old Dog.

Betty Griffin, Wild Old Dog. Tom Jones maakt alweer jaren muziek die hij zelf mooi vindt. De commerciële hits maakten hem schatrijk en daarna volgde hij zijn hart. De verkoopcijfers zakten in, maar de kwaliteit schonk hem de nodige voldoening. Dit komt van zijn album Spirit in the Room, Tom Jones, All Blues Hail Mary.

Tom Jones, All Blues Hail Mary. Jimmy Hall, dat is de voormalige leadzanger van Wet Willie uit Alabama. Daarna was hij jaren de zanger van de Jeff Beck Band en Royal Southern Brotherhood. Hij is nog de bandleider bij Hank Williams Jr. En hij heeft een nieuw soloalbum, Ready Now. En dat nam hij op met een droomband. De twee gitaristen zijn Joe Bonamessa en Warren Haynes. Reese Winans, orgel en piano. Michael Rhodes, basgitaar. En Greg Morrow, drums. Jimmy Hall. A long goodbye.

Jimmy Hall, A Long Goodbye. John Hiatt begon in Nashville als songwriter bij een muziekuitgeverij en als artiest toonde niemand belangstelling voor hem in Amerika. Maar na een paar optredens in Nederland werd zijn Amerikaanse platenlabel pas wakker, want er werden voortdurend albums besteld vanuit Nederland van John Hiatt. Dit komt van zijn album Stolen Moments. John Hiatt, Real Fine Love.

John Hyatt, Real Fine Love. Junior Wells uit Memphis werd als jongen van 19 jaar de opvolger van Little Walter als mondharmonica-speler bij Muddy Waters in Chicago. Later vormde hij een duo met Buddy Guy. Hij toerde als gast met Van Morrison en de Rolling Stones en vanaf de jaren 80 had hij zijn eigen band. Junior Wells, Broke and Hungry.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Column Me Country van Linda Martell is het album van deze week. En het album is een eerbetoon aan de intussen 82-jarige zangeres. Zij was de eerste zwarte artiest die succesvol werd met country, en zanger Charlie Pride volgde al snel haar voorbeeld. Dit album is een mooi overzicht van haar carrière op het oude vertrouwde Sun Records label. Linda Martell, Tender Leaves of Love.

Linda Martell, Tender Leaves of Love. Nadat hij de Animals verliet, vertrok zanger Eric Burdon naar Amerika en daar werd War zijn begeleidingsband. En dat was de band van mondharmonica-speler Lee Oscar. Het nummer is geschreven door John D. Loudermilk en het komt van het album Love is All Around. Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burdon, Tobacco Road. David Clayton Thomas woonde als zanger van Blood, Sweat & Tears jaren in New York en daarna keerde hij terug naar zijn hometown Toronto in Canada, waar hij sindsdien op zijn gemak voortdurend mooie albums maakt. Dit komt van zijn album The Evergreens. David Clayton Thomas, Morning Blues.

Clayton Thomas, Morning Blues. Chris Bergson, dat is een jazzgitarist uit New York. En omdat er weinig werk was in de jazzscene, probeerde hij het een keer met een bluesy album. Dat werd zo'n groot succes dat hij vanaf dat moment als bluesgitarist door het leven gaat. Dit komt van zijn album All I Got Left. Het is een cover van Bob Dylan. Chris Bergson, Blind Willie McTell.

Chris Bergson, Blind Willie McTell. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Greg Elman had naast de Elman Brothers Band ook nog zijn eigen Greg Elman Band, samen met de broers Dan en David Toeler. Dit is een eigen compositie en het komt van zijn soloalbum I'm No Angel. Greg Elman, It's Not My Cross to Bear.

Een hele goeie avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lot of Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King die geboren is in 1925. En in mei 2015 overleden is. Riley Ben King, zo heette die. Voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett. Een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang. Zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

Het verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. Uit 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Gitaar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames

door het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Vulde artiest hebt door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky Is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmore James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo worden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet veel muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, deze mensen, Howlin' Wolf, Elmore James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: Cassandra.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van The Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in, van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

0: Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voor zijn 51ste verjaardag, in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd hij gevonden door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, zoals hij ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van anoniem. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.
1: Going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williamson, Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Below. Het is Blues, de Lustignor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van QB and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk naar QB and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die daarop geklikt hebben. QB and the Blizzards met Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cube in the Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus Apple Knockers Flaphouse.

De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blues werk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. De man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is in 1967, Born Under a Bad Sign.

kunt horen dat dit de echte klassieker bent, want het komt voor allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk. MUZIEK

hij zal een Lizzie maken, QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmo James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters daarbij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Een dikke week terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Muddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Buddy Holly was een echte bluesliefhebber. Hij coverde maar liefst 4 nummers van Bo Diddley. En dit is dan ook een eerbetoon aan zijn held. Buddy Holly, Bo Diddley.

Holly Bow Diddley. Evie Sands maakte op haar 15e al een debuutsingle. En deze single werd gecoverd door de Engelse Hollies, die er een grote hit mee hadden in Engeland, waardoor de single van Evie Sands niet eens meer werd uitgebracht in Engeland. Evie Sands, I Can't Let Go.

Evie Sands, I Can't Let Go. Frederick Heath uit Londen had een nummer 1 hit in Engeland met Shaking All Over. Hij noemde zich Johnny Kidd en de gitarist van zijn begeleidingsband The Pirates, dat was Mick Green. Die zou later overstappen naar Billy J. Kramer en de Dakotas en hij speelde tot zijn dood bij Van Morrison. Johnny Kidd en The Pirates, I Can Tell.

Johnny Kidd and the Pirates, I Can Tell. Evie Sands nam het nummer als eerste op en het leek een nummer 1 hit te worden in Amerika. Maar toen ging haar platenmaatschappij failliet, waardoor er geen singles meer geperst werden.

Merrily Rush, Angel of the Morning. The Shadows of Night, dat was een band uit Chicago met zanger Jim Soans. Ze hadden een top 10 hit in Amerika met een cover van Them, Gloria. En dit is de opvolger en dat werd opnieuw een top 40 hit in Amerika. The Shadows of Night, oh yeah.

Shadows of Night, oh yeah. Arthur Adams en Mary Love, dat waren twee anonieme artiesten die in Los Angeles een single opnamen en het klonk alsof het een Engelse productie was. Het werd geen hit en er werd nooit meer iets vernomen van dit duo. Arthur en Mary, is that you?

Roger and Mary, Is That You? Delbert McClinton kwam evenals Buddy Holly uit Lubbock in Texas. Hij was daar de zanger van de Straight Jackets. Later werd hij de mondharmonica-speler in de band van Bruce Channel. En daarna begon hij aan een solo-carrière. Dit komt van zijn tweede soloalbum uit 1976. Delbert McClinton, Before You Accuse Me.

Robert McClinton, Before You Accuse Me. Het nummer werd eigenlijk geschreven voor Garnet Mims, maar het werd opgenomen door Baby Washington en Pat Thomas. Maar de platenmaatschappij was er niet tevreden over en ze brachten de singles niet uit. En daarom werd Aretha Franklin van stal gehaald, vlak voor ze overstapte naar Atlantic Records. Aretha Franklin, I can't wait until I see my baby's face.

Aretha Franklin, I Can Wait Until I See My Baby's Face. The Gants, dat was een band uit Mississippi. En ze coverden de beroemde bluesartiesten uit hun staten. Dat leverde een paar hitjes op. En daarom besloten de heren te stoppen met hun studie om beroepsmuzikant te worden. Maar dat was een heel slecht idee. Want ze werden vervolgens opgeroepen voor militaire dienst. En ze konden vertrekken naar Vietnam. The Gents, Crackin' Up.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: JT van Steve Earle is het album van deze week. En de zoon van Steve Earle, Justin Townes Earle, overleed op 20 augustus 2020 op 38-jarige leeftijd aan een overdosis drugs. En zijn vader Steve Earle eerde zijn zoon door een album op te nemen met louter door zijn zoon geschreven nummers. Steve Earle, Champagne Corolla.

Steve Earle, Champagne Corolla. De single van Tina Mason kwam niet verder dan positie 53 in de Amerikaanse hitparade. En dat vond componist Chip Taylor toch wel teleurstellend. Hij gaf ooit het nummer Wild Thing aan de Engelse Trogs en dat werd een wereldhit. En toen dacht hij, kom, ik geef dit nummer ook maar aan de Engelse Trogs. En inderdaad, toen werd het weer een grote hit. Maar dit is het origineel van Tina Mason, Any Way That You Want Me.

Mason, any way that you want me. Don en Phil Everly gingen met hun tijd mee en dat resulteerde in het album Beat and Soul. En dit nummer werd daarna nog gecoverd door Paul McCartney, Lonnie Donegan en het duo Peaches and Herb. The Everly Brothers, Love is Strange.

The Avery Brothers, Love is Strange. Billy Vera had met Judy Clay al meerdere duetten gezongen voor Atlantic Records. Maar deze demo nam hij op met Nona Hendricks. En zij maakte deel uit van Patti LaBelle en The Bluebells. Deze demo verscheen jaren later op het verzamelalbum The Songs of Chip Taylor. Billy Vera en Nona Hendricks, Storybook Children.

Billy Vera en Nona Hendricks, Storybook Children. De Zombies komen uit het Engelse Saint Albans. Het is de band van toetsenist Rod Argent en zanger Colin Blunstone. En de debuutsingle She's Not There werd meteen een wereldhit. Dit komt van het album The Zombies Begin Here. The Zombies, Roadrunner. I'm a

Zombies, Roadrunner. Het was een hit in Amerika voor de Canadese zangeres Anne Murray, maar de Engelse Hollies maakten er een wereldhit van. En daarna verscheen er nog een cover van Emmylou Harris. De Hollies, Son of a Rotten Gambler.

Alcoholics, Son of a Rotten Gambler. Los Lobos, dat is een band uit Los Angeles. En de band bestaat helemaal uit Mexican-Americans. En ze spelen een mix van Tex-Mex, country, blues en soul. In 1987 had de band een grote hit met La Bamba van Ritchie Valens. Los Lobos, I'm Sorry.

0: Los Lobos, I'm sorry. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Stoney Edwards, dat was een zwarte countryzanger uit Oklahoma. En nadat Charlie Pride doorbrak als zwarte countryartiest, ging er voor Stoney Edwards ook een wereld open. Stoney Edwards, Blackbird.
1: On a small tobacco farm in Carolina. Papa's little blackbird was just turning 6. So he borrowed some strings from old Robert Johnson and made my first guitar out of orange crates and sticks.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mm-hmm.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Okay, een stukje van Timo Walker called I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Tussen gebeuren.

0: Ja, we hebben hem al.
1: Some practical jokes.

0: Oké, Erwin, jij gaat spelen de slide guitar.
1: Jolle.
0: De slide guitar. Dan doen we.
2: Wat is dat dan?
0: You're gonna do a tune called The Two Blind to See.

0: wat doen we eigenlijk? Want ons repertoire is nou niet zo zeker groot. Dat heb ik afgevat voor van gemaakt.
1: Statesboro Blues bij Blind Willie McTell.

0: up.
1: Erwin, John, Gino, Harry, hartstikke bedankt voor die fenomenale optreden en je komt niet aan 1 of 2.
2: Ja, oké. We gaan het doen.
3: Ik heb net nog even iets bedacht, dus... Het is een nummer van Slim Harpo.
2: Een hele oude, je kunt misschien van de Rolling Stones. This one's called I'm a King Bee.

so my old friend can't have my room. Jongelui hier in de Amer bij Absluiter. Hartstikke bedankt dat jullie de West zijn. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij Aben weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. Die man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: Samen met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Harry Musquet Band bestond uit basgitarist Laurens Leeuw, pianist Martin van Dijk en gitarist Bernard Reinke uit Groningen en drummer Jan Groenink uit Emmen. Het bleef slechts bij één album. Het is intussen een vergeten album, maar er staan eigenlijk best goede nummers op. De Harry Musquet Band, Devil Daisy.

De Harry Musquet Band, Devil Daisy. Chris Duarte, dat is een Texaanse bluesgitarist met een jazzverleden. Hij nam zijn album Blue Felicity op met basgitarist Dustin Sargent en drummer Damian Lewis. Chris Duarte, Leave Her Be.

Chris Duarte, Leave Her Be. Het is een nummer van Hoagie Carmichael uit 1930. En het nummer werd maar liefst 1207 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, The Righteous Brothers, Tom Jones, de Spencer Davis Groep, Bobby Bland, James Brown, The Band, Michael Bolton, Deep Purple en Jamie Johnson. Dit komt van het album Down the Road van Van Morrison, Georgia on My Mind.

Van Morrison, Georgia on my mind. De broers Artie en Frank Kraaienveld uit IJmuiden en drummer Aadhoofd en zanger Guus Pleiners uit Haarlem coverden voor het album Travelin' in the USA een oude hit van de Rolling Stones. Het is een compositie van Bobby Womack, The Bintangs, It's All Over Now.

De Bintangs, It's All Over Now. Aretha Franklin uit Detroit kon werkelijk alles zingen. Het maakte haar niet uit of het nou gospel, soul of blues was. Met dit nummer had de dochter van dominee Cecil Franklin uit de New Bethel Church in Detroit zelfs een nummer 1 hit in Amerika. Aretha Franklin, I Never Loved a Man.

Aretha Franklin, I Never Loved a Man. De zanger William Borsey noemde zich Willie DeVille en hij was een echte cultheld. Dit komt van zijn album Love and Emotion. Hij overleed in 2009 op 58-jarige leeftijd. Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down.

Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down. Het komt van het album Last Fair Deal van Rory Block. En Rory Block toerde door Amerika met singer-songwriter Eric Bibb. Dat was heel gezellig, maar vervolgens ging Eric Bibb met zijn Finse vrouw in Zweden wonen en ze verloren elkaar uit het oog. En Rory Block schreef dit nummer over hun vriendschap. Rory Block, Old Friends.

Rory Block, Old Friends. Danny Bryant, dat is een Engels bluesfenomeen uit East Anglia. En hij heeft een fonkelnieuw album, Nothing Left Behind, opgenomen in Duitsland voor Jazz House Records. Danny Bryant, Redemption.

Danny Bryant, Redemption. Eli Paperboy Reed, dat is een blueszanger uit Brooklyn in New York. En ook hij heeft een nieuw album, Down Every Road, met 12 nummers van countryzanger Merle Haggard, de held van rechts en blank Amerika. Eli Paperboy Reed, Working Man Blues.

Eli Paperboy Reed, Working Man Blues. Miss Emily, dat is Emily Fennell, een jonge blueszangeres uit Canada. En ze maakte met producer en gitarist Colin Linden haar album The Medicine. En het is een prachtig album geworden van een in Nederland onbekende zangeres. Miss Emily, You Make Believe.

Miss Emily, you make believe. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een nummer van St. Louis Jimmy Oden uit 1941. En er verschenen covers van Ray Charles, Howlin' Wolf, B.B. King, Aretha Franklin, Free, Magic Slim and the Teardrops en Eric Clapton. En dit zijn The Animals, Going Down Slow.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cuban the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze de cd uit Rollaway. Die heeft hij op nee uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Rollaway Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Daar heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird, that is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen week al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Wayland Sessions. The Wayland Sessions, dat is de nieuwe CD van Huren. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1907 beschreven trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tiet veel wat older blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele older blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues, 1954 opgenomen in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

De originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ray Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ray Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zang gezet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chibi van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikanten in Amerika, die de oorlog of war. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikanten in Amerika, die de oorlog.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt, van de groep Chawa, met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt, maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is, in de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met een Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, dat lied wel op de muziek van Steve Earle zou je kunnen zingen. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip komt daar vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

De Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzard uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvinden. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzard. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave you my word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Janis Joplin had er een grote hit mee, maar dat was een cover van Garnet Mims, een voormalige gospelzanger die op het hoogtepunt van zijn carrière stopte en predikant werd in een gevangenis. Hij verkocht meer dan 1 miljoen singles van dit nummer. Garnet Mims, Cry Baby.

Garnet Mims en Cry Baby. Garnet Mims komt uit Ashton in West Virginia. Daar zong hij met zijn moeder in het kerkkoor en hij zat in de gospelband The Norfolk Four. Later maakte hij deel uit van The Evening Star Quartet en daar zat hij samen in met Howard Tate en Sam Bell en dat werden later succesvolle soulzangers. Garnet Mims, Don't Change Your Heart. Don't.

Garnet Mims, Don't Change Your Heart. Garnet Mims ontdekte via de radio Jackie Wilson en Sam Cooke. En toen wist hij zeker dat wilde hij ook worden. En in militaire dienst begon hij zijn eerste band, de Deltones. En na militaire dienst ging hij meteen verder met een eigen band, de Gainers. Garnet Mims, Baby Don't You Weep.

Garnet Mims, Baby, Don't You Weep. Mercury Records haalde Garnet Mims vanuit West Virginia naar Philadelphia. En daar stelde hij weer een nieuwe band en natuurlijk een betere band samen, The Enchanters. En met die band ging hij auditie doen in New York bij twee beroemde songwriters en producers, Jerry Recavoy en Burt Burns. For Your Precious Love.

Barnett Mims, For Your Precious Love. Jerry Recovoy en Burt Burns waren dol enthousiast over Garnet Mims. De heren die roken waarschijnlijk hits, want ze begonnen meteen in New York nummers te schrijven. En die nummers moesten vaak nog op dezelfde dag opgenomen worden ook. A Quiet Place.

Garnet Mims, A Quiet Place. Burt Burns had een eigen studio in New York met studiomuzikanten in vaste dienst. Drummer Gary Chester, gitarist Eric Gale, niet te verwarren met de huidige bluesgitarist Eric Gales, en toetsenist Paul Griffin waren de hele dag aanwezig. Hij kon dus op ieder moment van de dag opgenomen worden. A Little Bit of Soap.

0: A Little Bit of Soap. In de studio in New York waren ook altijd vier jonge dames aanwezig, de achtergrondzangeressen, en die zouden jaren later beroemd worden als de Sweet Inspirations. Garnet Mims, It Was Easier to Hurt Her.
1: Give her some hard times, treat her mean, that's what all the guys say.

It Was Easier to Hurt Her. De samenwerking tussen Jerry Recavoy, Burt Burns en Garnet Mims verliep werkelijk vlekkeloos. En het leverde maar liefst 14 hits op. Garnet Mims, I'll Take Good Care of You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: In a Room Full of Blues van Room Full of Blues is het album van deze week. Bandleider Chris Fakin is de enige bluesgitarist in Amerika die op een Finse gitaar speelt, namelijk een Flying Finn gitaar. En die wordt dan in Finland met de hand gemaakt door Matti Nevalainen. En 12 jaar geleden probeerde Chris Fakin ooit zo'n gitaar op advies van de Amerikaanse importeur Steve Farkas. En dat beviel hem zo goed dat hij sindsdien op een Finse gitaar speelt. Room Full of Blues, You Move Me.

Roomful of Blues, You Move Me. Na een mooie serie hits op rij besloot Garnet Mims om als soloartiest verder te gaan. En The Enchanters die hadden ook geen problemen daarmee, want die kregen een prachtig contract als band bij Warner Bros. Records. Prove it to me.

Garnet Mims en Prove It To Me. Welcome Home, een nummer geschreven door Chip Taylor, moest de nieuwe hit worden voor Garnet Mims. Maar dat nummer was ook al opgenomen door Walter Jackson. En die single die stond intussen in de hitparade. En daarom werd de single van Garnet Mims niet eens meer uitgebracht. En toen had hij voor het eerst sinds lange tijd geen nummer meer in de Amerikaanse hitparade. My Baby.

Garnet Mims, My Baby. Hij was niet alleen succesvol in Amerika, maar had ook grote hits in Engeland en in Frankrijk. En daarom toerde hij in 1967 voor het eerst door Engeland. En dat zou hij jaarlijks herhalen. Hij deed dat altijd met de Schotse begeleidingsband The Senate. Keep on smiling.

Keep on Smiling. In 1978 overleed de vader van Garnet Mims en dat greep hem zo aan dat hij niets meer met de showbiz te maken wilde hebben. Hij kon het niet meer opbrengen om iedere avond in de spotlights zijn hits voor de zoveelste keer te moeten zingen. Garnet Mims, The Truth Hurts.

The Truth Hurts. Garnet Mims volgde het voorbeeld van de soulartiesten Mitty Collier en Joe Simon, die beide predikant werden. Garnet Mims werd op zijn beurt predikant in de gevangenis. Tell me, baby.

Tell Me Baby. Garnet Mims speelde overigens al lang met de gedachte om uit de muziek te stappen. Begin jaren 70 studeerde hij aan de Columbia School of Broadcasting, want hij wilde toen sportcommentator bij de Amerikaanse tv worden. Anytime you want me.

Anytime You Want Me. Garnet Mims was in Engeland nog populairder dan in zijn vaderland Amerika. Hij toerde dan ook 8 jaar achtereen door Engeland. Onder meer met Led Zeppelin en met Jimi Hendrix. En dat leverde een prachtig live album op. Opnieuw met de Schotse band Sinead. En de bandleden van die band die doken later op in een andere Schotse band, de Everest White Band. Garnet Mims, One Girl.

One Girl. In 2007 maakte Garnet Mims onverwacht zijn comeback met het album Is Anybody Out There, met louter gospelnummers die geschreven en geproduceerd werden door John Tiffin. Look Away.

Look Away. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. In 1999, 21 jaar nadat Garnet Mims predikant werd, kreeg hij de Pioneer Award uitgereikt van de Rhythm and Blues Foundation in Amerika voor zijn verdiensten voor gospel, soul en blues. Garnet Mims, One Woman Man.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs, die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt Veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de CD Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in midden. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller en Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band C. Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zul ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel, de Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd, van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Kaden Ann McCarrickle bijvoorbeeld, Judy Collins, nou. Ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zich een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkle met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkle uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees om mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar, zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol. Dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs. Ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun EP Sorry for the Delay met het nummer Carpe Diem. In plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpe Diem van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band metspeelde. Met de blazers. Rol Spanje speelde er ook op met. Op de toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs werkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuban and the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat herinneringen op aan Klaas Vermeulen, aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel die samen met Dirk van Koevoorden vaak in Grollo gespeeld heeft. Mooie, mooie herinnering van Ticket West, de band die het de CD 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues, daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als je straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij hem ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals de krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herkende hij hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zijn uitvoering, zijn versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man in midden geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. En het is een versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de West Bend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Kijk, juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zong weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnemen, Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

Het was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969. The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin huren. Want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings. Uitstekende gitarist die in 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn, een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, uit 1969. Maar bleek toch een klassieker te wezen. Omdat Albert Cummings het ook nog op een MF in 2006. Terug naar deze tijd. Nee, muziek van Mikey Blue, Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien. Toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen CD. Jumping the Broom, de titel van de CD. Wij stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, Harry Musquet, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft door gespeeld, een bekende bluesgitarist. De 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar heb ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospelsfeer. En dit is de cd Castle Rock van cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospelsfeer. En dit is de cd Castle Rock van...

dit is typisch een voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Vinegar Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap dat zo'n zangeres Elkie Brooks 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen op haar 15e jaar al met zing. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen, cabaretvoorstellingen. Ze werkte samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Muske. Vorige week ook al een nummer van Muske van de CD The Legend. Dat doe vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekende woorden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Muske. De film De Legende, City Soldier.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Cadillac Blues Band, dat is de Amerikaanse zanger Joe Fisher, met Duitse begeleiders uit Freiburg. In Texas bestaat overigens ook een Cadillac Blues Band, maar dit is de band uit Duitsland van het album Starting Out. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

Cadillac Blues Band, Remembering Love. Cry, Cry, Cry, dat zijn drie Amerikaanse singer-songwriters. Richard Schindel, Lucy Kaplansky en Dar Williams. Het is een gelegenheidsband, want ze hebben alle drie een hele mooie solo-carrière. Het nummer is van Tom Paxton. Cry, Cry, Cry, The Last Thing on My Mind.

Cry, cry, cry, the last thing on my mind. John Cale uit Wales, die kennen we vooral van de Amerikaanse band The Velvet Underground. En Suzanne Vega uit Santa Monica is al ruim 30 jaar singer-songwriter en heeft 9 soloalbums gemaakt. En samen zingen ze een nummer van Leonard Cohen. John Cale en Suzanne Vega, So Long Marianne.

John Cale en Suzanne Vega, So Long Marianne, Bernard Ellison. Uit Chicago is de 54-jarige zoon van Luther Ellison. Hij speelde als jonge gitarist nog in de band van zijn vader en zo leerde hij Muddy Waters, Hound Dog Taylor en Albert King heel goed kennen. Intussen heeft hij 19 albums gemaakt en dit komt van zijn album Hang On, Bernard Ellison, Going Down.

Bernard Ellison, Going Down. John Gorka uit New Jersey begon met Richard Schendel in de Resi Desi Spasm Band. Maar de laatste jaren is hij singer-songwriter en toert hij door Amerika met Sean Colvin, Suzanne Vega, Cliff Eberhardt en Lucy Kaplansky. En hij heeft 14 soloalbums gemaakt. Dit is een nummer van Eric Anderson. John Gorka, Thirsty Boots.

John Gorka, Thirsty Boots. Larry Kirwan komt eigenlijk uit Ierland, maar hij werd bekend als zanger van de Amerikaanse band Black 47. En hij is in Amerika een populaire discjockey bij Sirens Satellite Radio. En hij heeft in Amerika ook een zekere status als profvoetballer. En daarnaast had hij nog tijd om 25 soloalbums te maken. Dit is een nummer van vredesactivist Phil Ox. Larry Kirwan, I ain't marching anymore.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Coming in Hot van Coco Montoya is het album van deze week. Het is zijn 11e soloalbum. En hij was de voormalige drummer van Albert Collins. Maar hij veroverde status als gitarist door 10 jaar bij John Mayall's Bluesbreakers te spelen. En hij wordt intussen ook als soloartiest serieus genomen dankzij dit album, want dit is het beste bluesalbum van het jaar 2019 in Amerika. Coco Montoya, Water to Wine.

Coco Montoya, Water to Wine. The Electric Blues Duo, dat zijn twee ervaren bluesveteranen. De Duitse gitarist Frank Dietz en de Engelse basgitarist Colin Hutchinson. En ze spelen ook nog samen in de British Blues Quintet. En met dat quintet stonden ze al in het voorprogramma bij John Mayall, Cozy Powell en Spencer Davis. En onlangs speelden ze in Leipzig met de Duitse ster Peter Maffay voor maar liefst 90.000 toeschouwers. Ze hebben 7 albums op hun naam staan en dit komt van het album Blues Duo en Big Band, The Electric Blues Duo. Roberta.

The Electric Blues Duo, Roberta. Beth Nielsen Chapman uit Harlingen, Texas, was zangeres van de rockband Harmony. Ze was daar de opvolger van Tommy Shaw. Hij stapte over naar Styx. En ze schreef nummers voor Willie Nelson, Tanya Tucker, Alabama, Waylon Jennings en bijvoorbeeld ook World of Hurt van Ilse de Lange. En ze maakte 15 soloalbums. Dit is een nummer geschreven door Judy Collins. Beth Nielsen Chapman. Since You've Asked.

Beth Nielsen Chapman, Since You've Asked. Paul Brady uit Noord-Ierland speelde daar in The Inmates en The Johnsons. Toen ging hij naar Londen en even later reisde hij door naar New York en daar maakte hij maar liefst 14 soloalbums. Dit is een nummer van Dino Valenti. Paul Brady, Let's Get Together.

Paul Brady, Let's Get Together. De Dave Kelly Band, dat is een Engelse bluesband. En die Dave Kelly speelde eerst in de John Dummer Blues Band, later in Tramp. Hij maakte jaren deel uit van de Blues Band. En de laatste jaren heeft hij zijn eigen Dave Kelly Blues Band. Zijn zus, Joanne Kelly, is ook een gerespecteerd blueszangeres in Engeland. Hij maakt intussen 12 albums. Dit komt van het album Standing at the Crossroads. Dave Kelly Band, It Hurts Me Too.

Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. David Crosby van The Byrds, Stephen Stills van Buffalo Springfield en Graham Nash van The Hollies begonnen samen een close harmony groepje en dat groeide uit tot iets geweldigs. Crosby, Stills en Nash. Judy Blue Eyes.

0: Route 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Mijn uitgangspunt is, wij, hoeveel mensen er in Nederland ook wonen, wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn, hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden, om daar iets voor te doen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag gebeurde dat met Bert Middel. Zo'n 1989 zit hij in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Op het plus. Maar het gesprek vindt op een hele andere locatie plaats.
2: Dit is Irak.
4: Iran. Saddam. De man die, vond ik altijd de vreselijkste foto. Ja, wij staan hier in het AZC Rolen. Asielcentrum.
5: Zoekerscentrum
4: Rolen, ja. Met Bert Middel, Tweede Kamer, PvdA, Bert, Justitie en dan, wat staat hier, ik heb mijn bril niet hoor.
2: Dat is hij de Kamercommissies waar ik in zit. Justitie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
4: En wij staan hier nou in een medewerkerskamer, een directie of een stafkamer, ik weet niet precies hoe dat heet. En we staan bij een kaart en hier zitten allemaal pilonnen of magnetische dingetjes die op de landen staan waar de asielzoekers vandaan komen. Nou, dat zijn er hier, zie ik, een stuk of 7. Maar ik denk toch dat er wel meer zullen zijn, of niet?
2: Jawel, maar dit gaat met name om de landen waar de relatief gezien en ook absoluut de meeste vandaan komen.
4: Ja, ik denk dat de armoede op vele punten in de wereld zit. Zelfs in Amerika, in Mississippi, dan denk je dat het rijkste land van de wereld is. Maar dat ziet er minstens net zo arm uit als sommige landen in Oost-Europa, denk ik dan maar.
2: Het gaat natuurlijk om hoe de welvaart verdeeld is. Want zelfs in de allerarmste landen, ik was een paar jaar geleden in Mozambique, wat toch een van de allerarmste landen van de wereld is. Maar dan zie je dus dat de elite daar, dat is maar een kleine laag, die dat prachtig voor elkaar heeft, hoor. Die heeft de modernste voorzieningen en het gewone volk krepeert daar. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over arm of rijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die om puur economische motieven de hort op gaan en hun heil ergens anders zoeken. Ook omdat ze voor hunzelf en zeker voor hun kinderen geen toekomst zien. En tegen die mensen moeten wij dus zeggen, dat kan niet. Wij accepteren geen economische migratie. Nee. Wij bieden alleen mensen bescherming die echt met recht en reden hier komen. Dus echte vluchtelingen of mensen die niet omdat ze vervolgd worden zelf, maar omdat ze bijvoorbeeld uit een gebied komen met een burgeroorlog, waar ze gewoon dagelijks de kans lopen een kogeldruk op te krijgen. En die nemen we wel op. Maar mensen die om economische motieven komen, hoe begrijpelijk ook, dat kunnen wij gewoon niet doen. Want als we dat wel gaan doen, dan komen natuurlijk steeds meer. Hè? Ja, en dan is binnen de kortste keer geen draagvlak meer voor opvang van echte vluchtelingen.
4: Dat is ook een logische redenering. Want ik kom nog wel eens ergens in het buitenland en als je dan verhaal vertelt over Nederland, dan zeggen ze, wat gebeurt er als je niet werkt en zo. Nou, als jij dan vertelt, in Griekenland of Kreta, of ik ben wel eens in Turkije geweest en andere landen. Frek, maar dat is er bij ons helemaal niet. Want pensioen en zo, voor ouderen, dat is heel miniem. En als je daar na 14 dagen, 3 weken ziek bent, dan moet je wel weer aan de slag gaan. Want anders dan ben je gewoon weg. En als je dan vertelt dat in Nederland dat mensen werkloos zijn en een toch een redelijk uitkering krijgen, dan zeggen ze, daar moeten wij ook naartoe. Zouden een heleboel van die mensen dat ook niet gehoord hebben, denk je?
2: Nou, er is natuurlijk wel een bepaalde roep, hè, van dat het in West-Europa en ook in Canada en Amerika, dat het leven daar veel beter is dan in pakweg Afrika, Azië. Dus wat dat betreft gaat er wel een stroom mensen richting het zogenaamde Rijke Westen. Maar je moet niet vergeten dat ook heel veel mensen, en daar praten we eigenlijk over, die komen dus echt om andere redenen hier. Heel veel mensen zijn wat dat betreft aangewezen op mensensmokkelaars.
4: Ja, dat is natuurlijk een heel ernstige.
2: Dat is heel ernstig, maar dat kun je niet meer. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog zijn er ook heel veel Joden gelukkig nog aan Hitler ontsnapt. Omdat ze bijvoorbeeld naar Zwitserland konden gaan. Dat ging ook met mensensmokkelaars die daar grof geld aan verdienen. Dat is natuurlijk vreselijk schandalig. Maar dan kun je die mensen die dus op de vlucht zijn, kunnen niet kwalijk nemen als ze geen andere manier hebben om weg te komen. En met name uit Afghanistan en zo. Er zijn dus heel veel mensen die moeten dus gebruik maken van mensensmokkelaars omdat ze anders niet wegkomen. En die mensensmokkelaars die sturen ze dan voor een deel naar Nederland. En heel vaak weten mensen zelf helemaal niet waar ze heen gaan. Alleen maar als ze in veiligheid zijn. En dat ze dus die mensensmokkelaars gebruiken, betekent dus ook dat ze dat geld voor hebben. Dus de mensen die ook asiel zoeken hier zo, die op de vlucht zijn, dat zijn ook vaak de mensen die in hun land van herkomst in de subtop gezeten hebben.
4: Dat zijn niet de arme schoepers. Nee, ja, dat dacht ik wel eens. Want als ze zoveel geld hebben, waarom zouden ze dan niet in hun eigen land blijven? Want dat is toch vaak kader, hè?
2: Oh. Ja, omdat ze in eigen land dus vervolgd worden of op andere manieren gevaar lopen. En te gewoon te gevaarlijk zijn voor het regime. Maar het zijn dus mensen die gemiddeld genomen, ik moet generaliseren hoor, beter opgeleid zijn dan de Nederlandse bevolking. Dus wat dat betreft komt er nog vrij veel talent binnen.

0: Even terug naar Bert Middel zelf. Bert, jij bent een Grunniger, een stadjer.
1: Ja, maar ja, allemaal.
0: Ja, ja. Ben in de Oosterparkbuurt geboren.
2: Ja.
0: Of tenminste, vlakbij het stadion van ons oude GVV.
2: GVV, naar de FC Groningen.
0: Vertel er eens even wat over die buurt. Was dat een leuke buurt?
2: Nou, ik heb er niet zo vreselijk lang gewoond, mijn allereerste jeugd. Het was een typische volksbuurt. Het was de eerste wijk in Groningen waar sociale woningbouw kwam. Dus woningwetwoningen via de Socialistische Woningbouwvereniging in Groningen in de jaren 20. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die daar wonen, ja, dat waren voor een groot deel mensen die van sociaal-democratische snit waren. Hè. Dus VARA, vakbond. Je had daar de coöperatie, dus de kruidenierswinkel van de toekomst.
0: Ja.
2: Gereformeerde bakkers, ja, als ze er al waren, dan kwam je er niet. Want het was in de nadagen van de verzuiling. Hè. Dus het was in de jaren 50, kan ik me nog herinneren. Ik zat op de kleuterschool, maar dat aan de Zaagmuldersweg, dat is aan de andere kant van het stadion.
0: Ja, ja, ja.
2: Bijna huis aan huis.
0: Tribune Zaagmuldersweg.
2: Ja, maar bijna, ja, de Z-side.
0: Ja, ja.
2: Maar dat bijna huis aan huis de portretten van Drees aan de ramen hingen. Hè? Stem PvdA. En dat deed dan ook zo'n 70-80% van de mensen die daar woonden. Ja, dat was een typische volksbuurt die jaren later een beetje in vervelende manier in het nieuws gekomen is. Hè? Een paar jaar geleden met die relletjes. Maar het is op zich is een prachtige buurt. Ook als je kijkt hoe die ruimtelijk in elkaar zit. Hè? Hoe die dus gebouwd is met de aandacht die aan de huizen besteed is. Later is het voor een groot deel ook gerenoveerd. Maar ook het grote park wat erin zit. Er zit veel groen in. Het is mooi aangelegd. Het is een mooie buurt.
0: Kwam jij toen al bij GVV of niet? Of was je toen nog... Was jij er al toen GVV?
2: Ja, ik kan mijn GVV. Ik ging als jongetje naar GVV met Otto Roffel in doel. Die later directeur werd van het Olympisch Stadion, Rickert Lacroix. En dat was onze spits die er nog in slaagde om 3 meter voor een open doel de hoofd te schieten. En Pietje Frans had je natuurlijk al. Ja. En dat is de ster voetballer, een van de populairste voetballers die Groningen ooit heeft gehad. Ja. Ik heb de komst van Tony van Leeuwen meegemaakt. Als linksback had je een fantastische voetballer, Klaas Buist.
0: Ja, Buist.
2: De
0: ja.
2: Neuzen. Ja. Zijn dochter zat later bij mij in de klas op de AWS. Die man was loodgieter en die zag je dus op zondag. Zag je hem met zijn gewone kloffie onder. Daarom zag je hem naar het stadion gaan. Zonder capsones. Keiharde linksback. Er kwam dus ook geen vleugelspits voorbij. Hartstikke goede voetballer. En een paar jaar geleden overleden. En zo waren er dus meer mensen die karakteristiek Gronings waren. En dat heb je natuurlijk bij GVV. Het is nou Hugo en Leonardo. Maar toen had je er echt de Groningers die daarin...
0: Het was ook GVV Rapiditas. Er was ook nog een atletiekvereniging aan verbonden en zo. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Je bent daar weggegaan, je bent op een gegeven moment gaan studeren. Wat dokter Anders ben jij? Waarin precies?
2: Sociologie.
0: Ja, dat komt aardig overeen bij wat hier staat.
2: Waar staat justitie dan?
0: Ja, maar de volks, dat is natuurlijk... We zijn hier nu in het AZC, dat zit ook in jouw portefeuille. Hè?
2: Ik hou mij bezig met asielzoekers en vreemdelingenbeleid, ja.
0: Ze wijzen even door dit gebouw of door dit kamp kun je niet zeggen, hè, want dat is het niet. Dat...
2: Clusterdirecteur. Ja. Kijk, als je hier dus ziet nou op dit AZC, dat het dus eigenlijk heel mooi schoon en fris eruit ziet. Dit is dus echt niet het gemiddelde beeld hoor. Dit ziet er echt heel mooi uit, maar... Je ziet dus helaas ook AZC's met van die noodgebouwen. Van die, in Leeuwarden bijvoorbeeld ben ik heel kort geleden nog geweest. Daar zie je de mensen op één gepakt zitten. In Veendam ook. Hier is het, dit is allemaal nieuw. Het zit van die semi-permanente gebouwen. Ziet er allemaal heel fris uit. En in mijn woonplaats zitten mensen in caravan en dan zie je gewoon de kinderen.
0: Dat was in Kolm, hè?
2: Ja,
0: in Kolm. Toch ook zo'n incident of zo, pas niet al te lang geleden.
2: 1,5 jaar geleden, maar dan zie je dus dat kinderen moeten spelen in de modder tussen de caravans. Wat dat betreft is hier veel beter geregeld. Als je dus als je naar die school loopt, hier zo, even naar de schoolplein.
0: Hallo.
2: Goeiedag. U bent vader van een van de kinderen?
3: Ik ben conciërge.
2: U bent conciërge?
3: Ja.
2: U bent conciërge. Ik ben Bert Middel.
3: Ik ben Nenad Andrić.
2: Ik ben lid van de Tweede Kamer. En ik ga voor de Partij van de Arbeid. En ik ga mij bezig met onder andere met asielzoekersbeleid. En dit is Harry Muskee. Die houdt een interview.
0: Radio.
2: En deze meneer die kan geen hand geven. Die heeft microfoon vast. Maar die is ook van de radio. Waar komt u vandaan als ik vraag maar?
3: Ik kom uit Bosnië.
2: Uit Bosnië?
3: Ja.
2: En hoe lang bent u al in Nederland?
3: Ik ben 6 jaar.
2: Heb u een verblijfstitel al?
3: Ja, ik heb een nationaliteit. Die krijg je.
2: U bent ook Nederlander geworden, dus u werkt hier?
3: Ja, ik deed de tijd 2 jaar werken voor toezichthouder bij de politie.
2: Ja.
3: Dan mijn contract is klaar daar. Verder ga 3 jaar in de conciërge in de school.
2: Ja, maar wat deed u in Bosnië?
3: Ik ben daar academie kunstenaar.
2: Dan ja, ik ben voor, iets anders, hè?
3: Ja, die of restauratie die maken van antiek en mozaïek of zo.
0: Oh, dat is wel interessant. Kunt u dat hier...
3: Ja, deze is dan ik naar Nederland deze twee keer op een expositie, maar deze 3 jaar is lopen en niet meer. Maar is hier is precies werk van mij. Die is heel mooi. Altijd met kinderen is netjes.
2: Maar doe je dan wel een kunst dan?
3: Ja, ik noem maken een over disco. Wil jullie kijken?
2: Ja, graag.
3: Dat is mooi.
0: Maar de restauratie, deed u dat ook?
3: In Rusland 2 jaar. Ja? In Moskou en Londen 1 jaar. En
0: ja, daar moet
3: Parijs en zo. Oh,
0: daar moet je toch ook nog wel...
3: Nee, ik ben niet meer goed. Mijn ogen is niet goed. Ah, mijn hand is trillen.
0: Precies.
3: 4 jaar leger daar. Ja, ja. Een beetje oud. Ik kan niet meer precies werken over mozaïek.
0: Ah, dat is het, ja.
3: Nou, ik ben vandaag bezig over vanavond geef disco van kinderen.
2: Disco?
3: Ja.
2: Voor welke leeftijd?
3: Kijk, tot 10 jaar.
2: Oh, dus hele kleintjes.
3: Ja, dat is mijn kunst, alles vanavond.
2: Oh, dat kan maar.
3: Ja.
0: Lijkt me wel gezellig.
3: En kinderen ook zelf maken gitaar. Dan,
0: ze maken zelf de gitaar?
3: Ja, dan kan je een beetje helpen voor de...
2: Dit is een hele mooie school, want zo zie je ze niet veel. Dit is echt, dit is gewoon, ja, zo zouden de meeste mensen in Nederland ook wel hun kunnen naar school gaan sturen. Want dit ziet er perfect uit.
0: En professioneel.
2: Dat is helaas niet representatief voor wat je op de meeste AZC's ziet. Dat, want ik heb er al heel wat gezien.
3: Maar ik kwam daar eens naar Rol de Wol, die is naar kleine school. Ook, ik ben daar concierge 2 dagen.
2: Ben u ook?
3: Ja,
2: ook.
3: 2 dagen.
2: Maar dat is een school voor Nederlandse kinderen?
3: Ja. En, maar deze is allemaal iets best.
2: Is heel goed, hè?
3: Ja, alles nieuw, alles geven maar naar Rode.
2: En hoe vinden de ouders dat nou voor de kinderen die hier zitten?
3: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Elke nationaliteit. Kijk, die maken hoeveel kinderen voor nationaliteit. Dat is mijn kunst ook. Hoeveel kinderen die komen van welk land allemaal die komt.
0: Kazachstan, zie je hier ook. Syrië.
3: 7, 3, 4, dat is allemaal die maken het zo.

0: Wij gaan nog even verder lopen over het terrein. Ja, bedankt, bedankt hè. Ja. Tot ziens.
1: Ja. Tot ziens.
2: Het is mooi dat. Ik ken het daar geen last van.
0: Nee, die kinderen hebben gelast van mij. Maar wat ik nou net wou zeggen is dat natuurlijk, met name als het om kinderen gaat, dat het heel moeilijk om te zeggen van, ja, je moet weer weg. Hè? Dat, als je dat dan hier zo ziet, jongen, dan ik zeg wel eens, hè, in de politiek, hè, moet je, wij hebben, vind ik als Nederland, een vrij hard beleid. Wel rechtvaardig, maar toch vrij hard.
1: Ja, jouw opponent, meneer Kamp van de VVD.
0: Ja, die is keihard. Die is te hard.
1: De VVD, die is toch met de salmnorm en zo, door dito. Ik bedoel, men houdt vast aan.
0: Men houdt vast aan en je moet maar zien wat er verder gebeurt met onderwijs en met de zorg en noem maar op. Maar wat ik nou van zeg is dat met name als het om kinderen gaat, hè, dan verlies je het als politiek altijd. Hè. Als mensen uitgeprocedeerd zijn en ze willen niet weg en ze blijven ronddolen in Nederland en er zijn kinderen in het geding. En soms worden helaas kinderen er ook wel eens voor gebruikt. Dan verlies je het ook bij de publiciteit, je verliest het altijd.
1: Zou je niet voor een aantal Nederlanders, voor een bepaalde groep met bepaalde steden, nou, even verplicht moeten stellen om hier af en toe eens rond te kijken? Want dan krijg je toch een heel ander beeld en zo. Hè? Nu is het zo'n beeld van die mensen zitten daar maar in die kampen. En ik heb het idee dat langzamerhand minder draagvlak voorkomt binnen de bevolking.
0: Ja, het zou heel goed zijn. Vaak hebben mensen een oordeel zonder dat ze weten wat er
1: is. Kijk, als je nou zo'n klasje ziet, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou dat gaat alles zo slecht nog niet. Dan krijgen mensen toch een ander beeld. Ja,
0: maar nou is dit ook, dan ziet dit er ook heel mooi uit hoor. Dit is ook een mooie omgeving. Je moet nou eens kijken, maar daar zitten we niet naast een villa-wijk.
1: Ja, maar als je dus bij in Heerenveen komt, dat is toch prachtig geregeld. Misschien nog wel mooier alweer, dat bij het stadion. Dat zeggen fantastisch uur ook.
0: Kijk,
1: dat is helemaal.
0: Ja, maar mijn Heerenveen is nog wat meer op elkaar. Hè? Maar kijk, wat je hier dus ziet, dit is dus die villa-wijk waar heel veel mensen bezwaar maakten tegen de komst van dit centrum. Het was te dichtbij. Ja. En ze zeiden dus dat de prijs van de huizen zou naar beneden gaan als hier een centrum kwam. En de twee belangrijkste actievoerders, die hebben hun huis verkocht nog voor het centrum te stonden. Die hebben met dikke winst verkocht, dus het viel wel mee met die waardevermindering.
1: Maar zo dicht zitten die mensen er toch ook niet op.
0: Nee, maar dat is maar net van hoe je het kijkt. Als je dus vanuit het centrum kijkt naar die wijk, is het vrij ver weg. Ja. Maar voor de mensen in de wijk die naar het centrum kijken, is het vlakbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan zie je dat ook voor een groot deel psychologie is. Kijk, zo vandaag, ik geloof dat het een washok is of zo hier. Even kijken. Dit is een meneer met een tulband.
1: Ja. Even kijken hoe dat hieruit ziet, jongens.
3: Goeiedag.
0: Dag, middel. Ik ben Tweede Kamerlid.
3: Ja.
0: En deze heren zijn van de radio en die lopen even rond en die maken een interview. Ja. En ik zie dat hier een basseret is.
3: Ja, beter Nederland.
0: U spreekt
3: language Dari.
0: Waar komt u vandaan?
3: Afghanistan.
0: Afghanistan. Ja. Maar spreekt u Engels anders?
3: No, Dari.
0: Maar u verstaat het wel?
3: Dari.
0: Hey, we gaan heel langzaam praten.
3: Ja, Wark.
0: Ja?
1: Ja.
0: Langzaam praten.
3: Ja.
0: Maar u komt uit Afghanistan?
3: Afghanistan.
0: Hoe lang bent u al hier? Hoeveel maanden, jaren?
3: Ja, 13 maanden.
0: Ja?
1: 13 maanden.
0: 13 maanden.
1: Nederland. Ja.
0: U werkt hier nu?
3: In 3 maanden.
0: Hier. U regelt de was hier?
3: Ja.
0: Ja. Nou, alles opschrijven?
3: Ja.
1: Ja. En bevalt u?
3: Sorry.
1: Ja, nee, dat is ook een beetje moeilijk.
0: Vindt u het leuk hier? Leuk werk te doen?
1: Wat, dit alles?
3: Oh, oké.
1: Ja, ja.
3: Sorry.
0: Oh, daar komt een mevrouw aan. Die wil ook de was doen.
3: De washing machine.
0: Elke dag hier?
3: 4 o'clock.
0: Tot 4 uur?
1: 4 uur.
0: Hey, we laten u weer aan het werk. We vallen u niet lastig.
3: Ja.
0: Tot ziens.
1: Hallo.
3: Tot ziens.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Ja. Helemaal uit Afghanistan.
2: Dat is natuurlijk ook nu. Dat is helemaal misgaan.
0: Ja, maar daar is het al.
1: Dat is al
0: jaren mis en ik vraag me af of dat ooit weer goed komt daar.
1: Ja, ze wil dan zelfs 1500 jaar oude Boeddha-beelden afbreken. Dat is echt helemaal.
0: Als je dus ziet, hè, als die godsdienst, als dat in overgaan in godsdienstwaanzin. En of dat nou, de islam is of ander fundamentalisme, maar dat is dan gebeurt de meest vreselijke ding. Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Ja, met menselijke vrijheid en menselijke waardigheid volstrekt aan de knoppen.
1: Ja, gelukkig hebben wij dat ver achter ons gelaten, behalve de 40, 45, maar dat was onze schuld niet.
0: Maar, kijk, hier heb je dus, nou, maar die mensen die zijn hier dus heel redelijk gehuisvest in dit soort caravans. Ja, ik bedoel, als je hier natuurlijk jaar in jaar uit zit en sommige mensen zitten hier een beetje te lang. Want normaal gesproken moet zo'n procedure toch in 2 jaar afgelopen zijn met beroep erbij, als dat nodig is, bij de rechter. Maar als je hier natuurlijk heel lang zit en je weet niet wat je perspectief is, dan gaat het je wel opbreken, denk ik hoor. Maar heel veel Nederlanders zeggen van, dat is toch wel schier. He, zo zou ik wel op vakantie willen. Maar ja, vergeet niet dat vakantie 3 weken is.
1: Nee.
0: Zullen we hier hem doorheen lopen? Dan, Komen langs de
1: we
0: kijk.
1: Dit jaar hebben we dus veel meer dan ze verwacht werden. Dus las ik, 40.000 of zo.
0: Ja, dik 40.000. Ja, men had gedacht dat het minder zou worden. Net zo ver als vorig jaar.
1: Ja, dat had men toch gedacht, of niet?
0: Ja, ja.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, je moet natuurlijk in eerste plaats constateren dat het van de 30, 40 miljoen vluchtelingen op de wereld, dat maar een heel klein gedeelte naar West-Europa gaat. Dus eigenlijk wat wij hier in Nederland krijgen is een druppel op een gloeiende plaat. En er is zoveel ellende in de wereld dat mensen toch op de vlucht blijven gaan. En ik denk dat dat voorlopig ook niet te stuiten is. En wij moeten gewoon als Nederland rekening mee houden dat we de komende jaren... Dag.
4: Hallo.
0: U hebt een aardige fiets daar. Mag ik u wat vragen? Can I ask you something?
4: Yeah,
0: I'm Bermin, I'm member of parliament.
4: Welcome, I'm Samir.
0: You're from Iran?
4: Iraq.
0: Iraq?
4: Yeah.
0: Iraq. How long are you living here already?
4: In Netherlands.
0: In the Netherlands?
4: 1 year, 7 months.
0: And you don't have any...
4: Anything, any negative, any positive, anything.
0: You're still waiting?
4: I'm still waiting.
0: Yeah.
4: To my God.
0: You ask your God to help you?
4: Yeah, of course.
0: And do you think it will...
4: In this life only, we have to ask God.
0: Oh, well, but you can also do something by yourself, I think.
4: Yeah.
0: And how long you live here in Roden?
4: In Roden, 6 months.
0: And you are the
4: before,
0: first...
4: Before in Marom.
0: Marom?
4: Marom. Before Marom in Vledder.
0: Vledder?
4: Yeah.
0: In Drenthe too, yeah.
4: Yeah.
0: And where do you live, in one of these caravans?
4: Here? 72.
0: 72.
4: Caravan number 72. I can invite you now to drink with us, coffee or tea.
0: No, we don't have time. We don't have time to drink, but maybe we can go with you and have a look. Yeah?
4: Yeah, yeah.
0: But you are very good on the bike. Yeah. This is typical Dutch. So. But you like it here in this place, Roland?
4: No, it's very difficult. Believe me, very difficult.
0: Why?
4: Very strange. Everything.
0: I keep.
4: No, okay. No problem. No. Why?
0: But why it's difficult? Tell me.
4: Conversation here is difficult.
0: With the people strange, here in the center?
4: Yeah, yeah.
1: Because they come from different countries.
4: Not only people, also
0: this is
4: medical. Hard. Yeah, this is my medical or reception. Yeah, and also because my wife is sick.
1: She's ill.
4: She's sick. Yeah,
0: What's the problem with your wife?
4: The problem, she has accident in Iraq.
1: Uh-huh.
4: Yeah, government security of government Iraq can follow us by car and push her by gun on head and make 3 operation, and she cannot. She want help here, but nobody help.

0: Kijk, hier zijn ze zelf weer de boel een beetje aan het onderhouden.
1: Maar als je dan... Het ziet er dan wel prachtig uit, maar als, ja. Als je dan binnenkomt... Hè, bij die mensen, dan valt dat toch...
0: Ja, dit is heel klein, hè?
1: Ja.
0: Jullie die doen het zelf, het onderhoud van de straat?
2: Ja.
0: Ja? Als vrijwilligerswerk of een baantje of...
2: Koffie?
0: Nee, dit schoonhouden van de straat. Doen jullie dat als werk, als baantje of als vrijwilliger, volunteer? Speak English?
3: Beetje Nederland.
0: Beetje Nederland? Ja. Waar komt u vandaan?
3: Vandaag?
0: Nee, vandaan. Uit welk land komt u?
4: West country?
0: Your country.
3: Ja, in Slovakia.
4: Slovakia.
0: Ja, yeah, but you're not from Slovakia originally.
3: For Slovakia, gypsy.
0: Gypsy? Yeah.
3: Gypsy,
0: You're gypsy?
3: Ja. Yeah.
4: Roma,
3: ja. Yeah.
0: Yeah, Roma.
4: Yeah. Right. Yeah. From where did you come from? Bratislava or where?
3: Ja, yeah, Bratislava.
4: Aha, yeah.
3: Bratislava, Poprad, Piskanova.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Poprad, yeah.
0: How long are you, how many months you are staying here?
3: Here?
0: Yeah.
3: 1 year, 2 months.
0: Oh, that's 1 year, 2 months. And now you're busy with cleaning the streets.
3: Yeah.
0: Is your job here?
3: Yeah, job.
0: With the other people here?
3: Other people, yeah.
0: Okay.
3: Allemaal.
0: Good luck.
3: Thank you.
0: Luck.
3: Yeah.
1: Yeah.
0: Gypsy, dat zie je niet. Yeah. Dat zie je niet veel.
1: Nou ja, ik heb laatst nog een heel stuk over gelezen. Dat die Roma's daar in de Tsjechië en in de Slowakije nogal heel erg slecht behandeld worden.
0: Jawel, maar kijk, als mensen zich aanmelden voor een asielprocedure, dan moeten ze dus via het loket aan de grens, dat heet het aanmeldcentrum, en dan worden dus meestal zigeuners, die worden toch wel vrij veel niet tot de procedure toegelaten, worden dus afgewezen. Dus dat betekent dat er met deze meneer op het oog wel wat meer aan de hand is, anders was hij nooit tot de procedure toegelaten. Dus dat betekent dat deze meneer echt wel ergens last van gaat moeten hebben wat vervolging of zo betreft. Maar kijk, alleen het feit dat je uit een heel vervelend land komt, dus een hele vervelende land, of dat je een heel lullig leven hebt, dat is natuurlijk misschien voor die mensen zelf wel, maar voor ons nooit een reden om mensen op te vangen.
1: Nee, maar,
0: in
1: die landen heb ik pas geleden nog een paar stukken over gelezen. Die mensen worden daar heel erg gediscrimineerd.
0: Ja.
1: Die Roma's. En die worden van het ene punt naar het andere verjaagd. Ja. Dus op een of andere manier hebben die mensen ook geen thuisland natuurlijk.
0: Nee, maar het vervelende is, het klinkt een beetje wrang, maar er moet dus meer aan de hand zijn dan alleen discriminatie.
1: Ja.
0: Er moet dus echt sprake zijn van vervolging of bedreiging met vervolging. Hey, wil je in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning hier? En er zijn natuurlijk altijd een paar bij dat het geval is. Maar in zijn algemeenheid is, zoals ik al zei, zoveel ellende. Dat is op zich geen reden om mensen een verblijfstitel te geven hier.
1: De middels waren daar eigenlijk ook vluchtelingen, want ik heb even de stambomen, of tenminste het gedeelte van de heer Middel, van Arend Middel, doorgenomen.
0: Ja.
1: En dan bleek dat die middels, waar Willy Middel onder andere, onze bassist van het eerste uur, die kwamen hier uit deze buurt, Zevenhuizen. Maar de andere tak, dat is geen familie van jou dus, die kwam waarschijnlijk uit Duitsland.
0: Ja.
1: Zodat...
0: Ja, maar als je natuurlijk bij iedereen kijkt, misschien bij jou ook wel, ja, dan zie je dat bijna even, allemaal.
1: Nee, hè? Dit is even gewoon een grapje, weet je wel. Dus jij zou misschien ook, nu we toch in zo'n vluchteling... In het asielzoekerscentrum in Londen.
0: Ja.
1: Misschien kunnen ze dat jullie ook op een of andere reden daar weg zijn gegaan.
0: Ja. Iedereen van ons waarschijnlijk wel. Hè? Dus als je gewoon maar ver genoeg terugkijkt, dan zie je dat iedereen ergens anders vandaan komt. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen dat dit ons land is. Of dat het... Nationalisme is sowieso heel gevaarlijk. Dus daar moet je daarmee uitkijken. Kijk, hier staan mensen... Dit vind ik altijd een beetje tragisch. Nou, dat valt nog mee op. Ja. Hier staan mensen bij een telefooncel. Het is natuurlijk hartstikke duur om te bellen naar het land van herkomst. En mensen hebben toch behoefte aan contact. Met familie, met mensen die hun dierbaar zijn. Want ze willen wel weten wat er gebeurt met die mensen, wat er in hun land gebeurt. En nu is het nog rustig, maar soms zie je hele rijen ervoor staan. En dan moet allemaal met zo'n telefoonkaart.
1: Ja, oppervlakkig ziet het hier natuurlijk wel heel netjes uit. Ja. Maar er is toch een grote tragiek achter de geveltjes hier, hè, natuurlijk.
0: Ja, aan die kant op lopen.
1: Ja.
0: Nou, hier zie je... Kijk, dit ziet er op zich wel vriendelijk uit, want hier is geen slagboom.
1: Nee.
0: Hier staan geen bewakers bij de poort of zo. Dit is allemaal... Heel relaxed eigenlijk hier. Kijk, hier zie je schotels, dat mensen hem toch behoefte aan.
1: Ze hebben allemaal
0: televisietje
1: met.
0: Hier is ook bijna allemaal de hele dag aan. Kijk, hier heb je de vreemdelingenzorg. Hier zijn ook de medische diensten. Hier zijn centrale voorzieningen. Maar ja, kijk, er is verder natuurlijk weinig te doen hier. Hè. We lopen een beetje om elkaars caravan heen.
1: Ja, hanging around.
0: Mensen mogen dus niet werken. Hè? Want er zijn heel veel mensen die in de buurt zeggen... Ja, ze doen niks en ze leven van onze cent niet zo. En
1: ja, dat is het bekende cliché.
0: Ja, nou, maar dit wordt wel veel gezegd. Maar men weet dus vaak niet dat die mensen mogen niet werken. Wij zagen dus net die jongens, de straat en de tuinschoffel... Die krijgen dus een gulden per uur een gulden per uur voor dat vrijwilligerswerk. He, want het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dan geef je een symbolisch bedrag voor een gulden. En ja, verder niks.
1: Dat is het bekende cliché. Maar misschien wordt het in de toekomst zal het wel wat anders gaan. Ik bedoel, tot hoever, want dat is natuurlijk wel de vraag, tot hoever kan zo'n land als Nederland gaan? Dat is natuurlijk ergens houdt het op.
0: Je bedoel je dat Nederland vol is?
1: Nee, dat is... Vraag maar. Nee, ik heb helemaal niks met de rechts te maken. Maar ergens houdt het natuurlijk op.
0: Ja, kijk, mijn uitgangspunt is... hoeveel mensen er in Nederland ook wonen... wij moeten altijd bereid zijn om mensen die echt op de vlucht zijn... Hè, die dus echt met vervolging bedreigd worden... Om daar iets voor te doen en iets mee te doen. En dus draai het om en denk dat wij in zo'n soortgelijke positie verkeren. En dan willen wij ook... dat een ander land ons opvangt. En we hebben als Nederland in het verleden ook laten zien dat we in staat zijn om hele grote groepen mensen op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan de Belgen, hè, die in de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn meer dan 1 miljoen hier een hele korte tijd opgevangen. Dus dat is echt moeilijk, kan dat. Ja. Want wij zijn wel een verzorgingsstaat en wij willen dat iedereen die hier leeft een bepaald niveau heeft. Die meneer, die conciërge, die zei ook, het is hier een goed land. Hè. Ik heb 2000 gulden, dat is weinig. Ja. Maar op zich is Nederland een prima land, omdat hier toch voorzieningen zijn. En die zijn niet alleen voor ons, maar die zijn ook voor deze mensen.
1: Maar ja, de vraag is, hoe lang kan een land als Nederland dat uiteindelijk volhouden? Dat is
0: Als wij een streng beleid blijven voeren, maar wel rechtvaardig, kunnen we dit heel lang volhouden. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland, de Nederlander in zijn hart heel tolerant is. En dat als mensen het echt nodig hebben, dan wil men die mensen ook wel helpen. Maar men zegt aan de andere kant, ja, mensen die om andere reden niet komen, daar moet je dus echt de deur voor sluiten.
1: Ja. Nou, gestaande in dit AZC, werd jij...
0: Het gaat sneeuwen zelfs.
1: Ja, nou, dat neemt niet weg dat wij hier nog wel even... En de underdog heeft bij mij altijd toch een warm plaatsje. Bedankt voor dit gesprek, Bert Mil.
0: Ja, gelijk, ik vond het leuk dat jullie hier waren en dat jullie naar zo'n AZC van binnen hebben gezien. In de wetenschap wel dat dit echt een van de betere is. Maar dan kun je de mensen zelf zien en zelf met ze spreken en dat is heel goed.
1: Bedankt. Joep. Namens de VPRO en onze Radio Drenthe.
0: Oké.
1: Nee, ik vind dit wel. Dit vind ik wel even mooi om dit even te zien. Ik kreeg toch even een andere indruk. Ja.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Tweede Kamerlid Bert Middel, die was van Skik op fietsen. QB and the Blizzards, Just for Fun. The Outsiders, Lying All the Time. En The Shoes met Na Na Na. Wij gaan verder met Harry's historie en we pakten de draad op van het TT-circuit. Laaghalerveen.
1: Nou, we zijn nu bijna op Laaghalen. Je hebt Hooghalen natuurlijk, Laaghalen. En dan later Laaghalerveen. Dan komen we hier straks. Hier maken ze op een gegeven moment ook een hele scherpe bocht naar rechts. Daar stond nog een huisje op de punt. Zo'n wit huisje kan ik me nog herinneren. En dan ging men richting Laaghalerveen. En van Laaghalerveen kwam je dan zo weer op de Haar uit. En wij wachten even tot de afslag Laaghalerveen in zicht komt. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit. Ik denk nog een 200 meter te rijden. En dit hier.

0: Ik ben weer naar Hazen toe. En hier kon je dan weer op die oude baan uit. Die is inmiddels alweer 3 keer verbouwd. De Bedeldijk is er al niet meer, die hele Haakse bocht. En toen hebben ze hem later nog een keer inkort. En nu is hij geloof ik nog weer een stukje inkort. En wordt weer helemaal verder gemoderniseerd. Kijk, maar dit waren dan bochten die ze vroeger reden. Hè? Hier ging het allemaal niet zo hard. Maar het is wel prachtig als je hier zo'n 30 man hier over die landweg scheurt en zo. Het was natuurlijk wel een stuk gevaarlijker, maar de snelheden die waren dan ook een stuk lager als het nu is natuurlijk. En de eerste dode die toen vallen is, dat was geloof ik een Fin daar in die bocht, in de Julianabocht, die lup van als je de S-bocht uitkomt, zo over een stukje De Haar, zo naar het oude Jodenkerkhof toe, zo noemde men dat vroeger. Dat was toen een hele consternatie dat daar een dode viel naast, want dat was nog nooit gebeurd. Hazen had toen al de naam van veilig circuit te zijn. En een veilige circuit had bijvoorbeeld men waar elk jaar nog doden valt. Nou, dan ben wij hier op Lage Halleveen zo. En ik ben hier pas geleden nog langskomen van de Eekholtswiek af. Maar ik geloof dat je daar op een gegeven moment moeilijk verder kunt. Of dat je de achterkant van het circuit daar nog langs kunt, want ze bent het weer helemaal aan het omgooien. Er komen nieuwe pits en nieuwe tribunes en er wordt van voor miljoenen naar verspiekerd. Kijk, hier kon je vroeger langs, maar nu kun je er niet meer langs. Of tenzij je daar, dan moeten we kijken of hier kunnen we daar nog. Oh ja, hier kunnen we er nog langs. Nee, we kunnen er niet meer langs. Dus de baan houdt hier op, dan kon je. Hier ga je dus de Eekholtswiek op en dan kom je uiteraard. Uiteindelijk kon je terecht op de Smilde. Naast de woninginrichting maatschappij, winkel van Snijders, maar dit heb de zaken. Ja, hier rijdt hele militaire witte veldling. Achter De Haan. Heel mooi. Mooi gebied en kijk in de verte kun je al die bouwwerk van het bij de hoofdtribune zien en zo. Ja, wij kunt hier ook volgens mij. Oh, wacht eens even. Ze hebben hier een nieuwe weg aanleg, jongens. Dus dat kan hier toch misschien wel nog wel. Nooit zien. Is dit een nieuwe aanvoerroute of zoiets? Denk het wel. Dan kunnen ze de mensen straks op een andere manier waarschijnlijk kwiet naar die parkeergelegenheden. Want nou kon je helemaal aan de achterkant van het circuit uit. Dat zou mooi wezen, als dat nog even zal willen lukken.
1: Om 4:30 uit Steemiek, met Jaan te achterop. Die een jassen en de pente aan,

voetsteun af, maar ze zat er niet mee. Ze duwt haar linkerbeen gewoon over mijn linkerbeen. Bovendien had ze twee penten aan.

0: Kijk, er staat weer aangegeven scherpe bocht. Ze hebben alles overhoop hier, hè? Kijk eens aan. Ik denk dat misschien dat je dat hele gedeelte achter die dingen nog kunt rijden. Dat zou mooi zijn dat we dat nog even mee konden nemen. Ja, de TT was natuurlijk... Ik ging daar dan altijd met mijn kameraden op donderdagsmiddags naartoe. Ik ben ook jaren ben ik altijd gaan, zou ik maar zeggen. Eigenlijk tot aan 1900 en... Tot wanneer ben ik even kijken? Ja, tot 1907, daar ben ik eigenlijk altijd heen geweest. Maar toen was het op een gegeven moment... Toen is het een tijdje afgelopen en toen kreeg ik altijd een kaart van Berry Jan Scholt, die bij de Telegraaf werkte en die motorsport deed. En dan kon ik op de perstribune en zo. Maar op een gegeven moment hield dat op omdat de Telegraaf minder kaarten kreeg. Kijk, ze hebben een heel nieuwe tribune gebouwd. Maar vanaf dat moment gingen wij altijd met een aantal kameraden donderdagsmiddags. Gingen wij altijd naar de training toe en dan was altijd gezellig. Een beetje in het gras leek, mooi weer. Potje bier erbij, gebakken visie. En dan s'avonds, dan ging je los, hè. Dan uren vijf het café in met elkaar. Plezier maken. Ja, dat was altijd prachtig. Nou, we komen er nou helemaal achter langs. En dan kom je straks weer op een stukje van het oude circuit uit, van het nieuwe. Van het oude nieuwe circuit, zou ik maar zeggen. Kun je daar, daar heet de verkeerstuur. Nou kom je eigenlijk weer op de Haar uit. En dan kun je straks rechtsaf. En dan kom je weer op een stukje van het alleroudste circuit. En dan rij je dus, dan hebben we bijna een rondje gemaakt. Niet alleen langs het hele oude circuit, maar ook achter het nieuwe circuit langs. Kijk, dat loop hier zo. Kijk, dan daar heet de A28 en daar ga je dan onder de deur. En aan het eind van die weg, waar wij nou heen rijden, daar had je de Juliana-bocht, waar de eerste dode val is op de TT. Kijk, waar wij nou heen rijden, wij rijden nou. En daar had je hier straks, die scherpe bocht, dat was de Bedeldijk. Daar moesten ze dus helemaal terug naar één. En dan heb ik dat Jack Middelburg daar te hard ging. En dan ging hij even rechtdoor en dan remde die. En dan zette Jack de motor eens even andersom. En zwaarder van Nelly de bus. En allemaal de mensen om hem toe. Hartstikke al de chasse. Kijk, dat was hier. Hier hield het dan op. Zo. En dan ging hij net veel sneller. Ging hij rechtdoor. En daar hier vlakbij is toen dat hele vreselijke ongeluk met Uncini gebeurd. Die toen een... Van Wayne Gardner toen zo'n klap kreeg heb, bijna zijn kop eraf, maar dat het allemaal nog goed komen is. Die man is nu nog voorzitter van de rijders, van de veiligheidseisen van het circuit. Kijk, als je hier nou achter langs gaat, je kunt er nog langs. Dan moet je hier zo hebben. Dan kon je nog in de Julianabocht, die kunnen we nog net in metnemen. Dat is mooi. En je zit hier nou tussen het Jeudenkerk, of zo noemen ze dat vroeger, en de Boskamp. Dat is de grote begraafplaats in Nassenheim. Kijk, en die bocht, die ik weet niet of je, dat was aan het eind van deze. Dit was ook vroeger, gedeelte van circuit. En die bocht, ik denk niet dat hij er nog ligt, maar als hij er nog ligt, dan was dat, hij lag daar een eindje verderop. Hij liggen volgens mij nog. Dat was de Juliana-bocht. En dan gingen ze zo hier rechtsaf en dan kwam je weer bij Bartelsbocht uit. Dus dit was een rondje. Oud en nieuw circuit, een rondje TT.
1: Dat was muziek van Gerard Buisman, de Bart uit Steenwijk die hij hoorde. Eppe de Snoevoet in deze aflevering van Harry's Historie. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Zanger Jerry Marsden overleed op 78-jarige leeftijd in Liverpool. Hij was de frontman van Jerry en de Pacemakers. En dit is de titelsong van de documentaire film over de Mercy Beat scene in 1964 in Liverpool. Het was een grote hit in Engeland, Australië, Amerika en Canada. Jerry and the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey.

Jerry and the Pacemakers, Ferry Cross the Mersey. Nico Case uit Virginia verhuisde naar Tacoma in de staat Washington aan de Canadese grens. En het is dan ook geen toeval dat ze doorbrak als zangeres in Vancouver. En dat deed ze allemaal met haar trouwe band The Boyfriends. Nico Case, Thrice All American.

Nico Case tries all American. Junior Brown uit Arizona was de gitarist van de Last Mile Ramblers, de Dusters en Asleep at the Wheel. En toen begon hij een eigen band en met die band werd hij de huisband in de Continental Club. Dat is een hele populaire tent in Austin. In 2016 werd hij gitarist in de band van Webb Wilder. Junior Brown, Nashville Rebel.

Junior Brown, Nashville Rebel. Een zanger uit Iowa en een zangeres uit Louisiana kwamen elkaar toerend door Amerika regelmatig tegen en besloten samen iets op te nemen. En je moet echt wat in je mars hebben als Lucinda Williams een duet met je wil zingen. Kevin Gordon en Lucinda Williams, Down to the Well.

Gordon en Lucinda Williams, Down to the Well. Chris Knight uit Kentucky, dat is een laatbloeier. Hij was 26 toen hij nummers begon te schrijven. Hij was 30 toen begon hij op te treden. En op zijn 38ste lag zijn debuutalbum in de winkel. Intussen heeft hij 9 albums gemaakt. En hij schreef ook al nummers voor Fred Eaglesmith, Dan Beard, Randy Travis, John Anderson, Ty Herndon en Montgomery Gentry. Chris Knight, The Border.

Chris Knight, The Border. Christopher Wyant uit Kentucky hanteert de artiestennaam Hayseed en hij nam een traditional op met de meest gevraagde duetzangeres van Amerika. Hayseed en Emmylou Harris, Father Alone.

Bay Sheet en Emmylou Harris, Father Alone. Daryl Dott uit Dallas was de gitarist van Tracy Lawrence, Martina McBride, Tim McGraw en Faith Hill. En intussen heeft hij 9 soloalbums gemaakt en 10 hitsingles. Daryl Dott, Let Me Be.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Fool of Love van Hilde Vos is het album van deze week. In 2010 werd Hilde Vos gekozen tot beste countryzangeres van Nederland. In 2018 werd haar nummer The Long Road gekozen tot beste country song. En in 2020 werd haar nummer I Never Cried beloond met een ISSA Award in Atlanta in Amerika. Hilde Vos, Neon Sign.
2: I

Gil de Vos, Neon Sign. Betty Loveless uit Kentucky is oorspronkelijk een rockzangeres en ze maakte furoren in Nashville en ze heeft al 5 nummer 1 hits in Amerika, maar ze is nooit een traditionele countryzangeres geworden. Ze wil altijd een beetje een rockzangeres blijven en ze maakte dan ook al hele mooie duetten met Bob Seger, Solomon Burke, Vince Gill. Hier is solo, Betty Loveless, Sound of Loneliness.

Patty Loveless, Sound of Loneliness. Roger Krieger uit Texas wilde van jongs af aan al countryzanger worden. En hij pakte de zaken heel serieus aan. Hij studeerde piano, later studeerde hij gitaar. Hij studeerde officieel af, eerst in Houston, later in Austin. En intussen heeft hij 7 mooie albums gemaakt. Roger Krieger, The Everclear Song.

Roger Krieger, The Everclear Song. The Resentments, dat is een band uit Austin. De band stond onder leiding van de inmiddels overleden gitarist Stephen Bruton. Die was gitarist bij Bonnie Raitt, Kris Kristofferson, Rita Coolidge, Willie Nelson en Billy Joe Shaver. The Resentments, World So Full.

The Resentments, World So Full. Reverend Horton Heat, dat is een band uit Dallas onder leiding van zanger-gitarist Jim Heat. En na zijn huwelijk met bandlid Jenny Turner stapte hij uit de muziek, want hij vond het rock'n'roll leven niet bij het gezinsleven passen, maar in 1982 maakte hij al een comeback, want er moest natuurlijk wel brood op de plank komen. Intussen heeft de band 12 albums opgenomen. Reverend Horton Heat, Get Rhythm. Hey!

Reverend Horton and Heat, Get Rhythm. Kyron Kane had een contract bij Atlantic Records, maar dat werd niet verlengd vanwege tegenvallende verkoopcijfers. En toen werd hij boos en toen begon hij een eigen platenlabel. En tegenwoordig is hij dan ook eigenaar van het platenlabel Dead Reckoning Records, met kantoren in Los Angeles en Nashville. Kyron Kane, Will You Miss Me?

Kyron Kane, Will You Miss Me? Nancy Griffith uit Texas toerde met de Crickets, John Prine, Iris DeMent, Susie Bogus en Judy Collins. En ze zong duetten met Emmylou Harris, Don McLean, Willie Nelson, Adam Duritz, The Chieftains en Darius Rucker. En ze is ook nog de ex-vrouw van Eric Taylor. Ze heeft het er maar druk mee. Nancy Griffith, Looking for the Time.

Nancy Griffith, Looking for the Time. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. The Drive-By Truckers uit Georgia. Dat is de band van gitarist Patterson Hood. Hij richtte die band in 1996 op samen met Mike Cooley. En die twee zijn nog steeds van de partij. De zanger die u hoort, Jason Isbell, werd vervangen in verband met zijn alcoholproblemen. The Drive-By Truckers, Outfit.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feet, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hit 'em back!

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of 10 bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt heeft, ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceert heeft. Die heeft er echt wat nieuws van te maken met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika, we gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD denk ik al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water gaat stijgen, wat gaat er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All-Stars van de NECD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat, de band die ondertussen al 52 jaar besteedt. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe cd maken. Of een nieuwe single maakt in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Tackett op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Craig Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg voor dat die verkozen zou worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen gemaakt heeft. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we strikken over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijke een eigen touch erbij van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Basin Street Blues, een nummer dat al geschreven is in 1926 en bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's gemaakt heeft. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar al vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is de door is hij het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Basin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchard van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller dat die er ook aan middenwerkt hadden aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. De Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedatum is niet exact bekend. In 1971 overleden. Een man die geweldig veel donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem. Bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als er dat van hoe zegt als muzikant, dan heb je het heel netjes gedaan. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002. Van Dr. John. Dr. John the Night Tripper, een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacey Mitchart. De cd Printer's Alley. We blijven nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op voor op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute-cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komen nog in Pissan aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters, want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van, ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitchart, waar al eerder in de van de draad heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Chicago is een stad van gitaristen en mondharmonica-spelers, maar Eddie Shaw is een saxofonist. Hij speelde tot 1976 in de band van Howlin' Wolf. Maar toen Howlin' Wolf overleed, begon hij noodgedwongen een eigen band. Eddie Shaw, She Didn't Tell Me Everything.

Eddie Shaw, She Didn't Tell Me Everything. Tracy Nelson is een blueszangeres die op het platteland van Tennessee woont op een verlaten boerderij. En ze maakte het album Move On met Al Kooper, ooit de oprichter van Blood, Sweat & Tears en de Memphis Horns. Tracy Nelson, Living on Love.

Tracy Nelson, Living on Love. Chris Duarte, dat is een gitarist die uit de jazzhoek komt. In Amerika wordt hij tot de grootste bluesgitaristen van dit moment gerekend. Daar wordt hij gewoon in één adem genoemd met B.B. King, Eric Clapton en Buddy Guy. Chris Duarte, How Long?

Chris Duarte, How Long. En Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En ze had een wereldhit met I Can't Stand the Rain. Een paar jaar geleden maakte een beroerte een einde aan haar carrière. En Peoples, Fear No Evil.

and Beatles, Fear No Evil. Magic Dick en Jay Giles waren in de jaren 70 de oprichters van de succesvolle bluesrockformatie de Jay Giles Band. En samen maakten ze het album Blues Time. Magic Dick en Jay Giles, Iodine in My Coffee.

Magic Dick en Jay Giles, I Dine in My Coffee. Rory Block uit Greenwich Village in New York is de blues altijd trouw gebleven. En haar albums zijn eigenlijk nooit verrassend, maar ze zijn wel altijd goed. En ook dat is een kwaliteit. Rory Block, Talking About My Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Holding My Own van Spex Hildebrand is het album van deze week. En Spex Hildebrand maakte in de jaren 60 deel uit van de populaire Volendamse popgroep Yenrog. En daarna stortte hij zich op de Americana. Spex Hildebrand, Two Ships.

Spex Hildebrand, Two Ships. Sugar Ray Nausea, dat was vroeger de zanger van Roomful of Blues. En tegenwoordig werkt hij solo met gitarist Monster Mike Welsh. Sugar Ray, Love, Live and Money.

Sugar Ray, Love, Life and Money. Gitarist Duke Robula was de oprichter van Roomful of Blues. Hij speelde jaren in Texas bij de Fabulous Thunderbirds en hij heeft nu zijn eigen band en hij werkt met wisselende vocalisten. Dit is Susan Forrest, Turn It Around.

Susan Forrest en gitarist Duke Robillard, Turn It Around. Gary Primitz uit Austin was docent aan de Universiteit van Texas en daarnaast runde hij zijn eigen bluesband. Maar na zijn echtscheiding was hij een gebroken man en toen heeft hij zich min of meer doodgedronken. Gary Primitz, Triple Trouble.

Gary Primates, Triple Travel. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Jan Dammer coördineerde de playlist. Marcia Ball maakt Louisiana Delta Roadhouse Blues. En ze woont al jaren in Texas, maar dat Louisiana-gevoel gaat er maar niet uit. En ze zet met haar manier van piano spelen werkelijk iedere dancing op zijn kop. Marcia Ball, I Still Love You.

0: Paris Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana, gelegen aan de Mississippi, aan de uitlopers van

0: Van de grote moerassen, de swamps. Aldo Prins komt uit De Haar in de Drentse gemeente Dalen en woont sinds enkele jaren in Baton Rouge. Hij fungeerde als gids in deze broeierige stad. Voor een tocht door de swamps legde hij contact met Cecil Vaughn, telg uit een vissersfamilie die al generaties in de bayous op catfish en crawfish jaagt. Een niet ongevaarlijke bezigheid.
1: We zitten hier op een stadje heet Baton Rouge in Amerika en we praten met Aldo Prins. Die oorspronkelijk komt uit Halslo.
2: De Haar.
1: De Haar. Dat is vlakbij Dalen, dat ik aanneem.
2: Ja.
1: En die trouwde is met een Amerikaanse vrouw, Amy, die hier ook bij zit. Hallo Amy.
3: Hallo, de rente.
1: Ja, Aldo, hoe is het komen dat je hier zo in Louisiana terechtkomt bent?
2: Nou, ik heb ongeveer 3 jaar geleden heb ik een stage gelopen in Baton Rouge.
1: Ja.
2: En ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet, Amy. En ja, toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan, mijn examen gehaald in de tussentijd.
1: Dat was in Enschede, niet?
2: Dat was in Enschede,
1: ja.
2: In de tussentijd is zij nog een keer naar Nederland gekomen voor 10 dagen. Dan heeft ze mijn ouders ontmoet. En ja, toen is zij weer teruggegaan en toen alle papieren rond waren, ben ik weer naar Amerika vertrokken. En we zijn in december getrouwd in Dalen.
1: Tegenover Hotel Cornelis ongeveer.
2: Tegenover Hotel Cornelis.
1: Ja, dat is een bekende plek daar. Amy doet hetzelfde beroep, zit in de...
2: Yes, zij is ergotherapeut.
1: Yeah.
2: Ergotherapeut is iemand die eigenlijk meer met de armen werkt en een fysiotherapeut werkt meer met de benen.
1: Yeah.
2: Simpel uitgelegd, maar dat is ongeveer het verschil.
1: En het was natuurlijk toch een hele overgang, zo uit een klein plaatsje uit Drenthe, zo ineens naar een vrij grote stad en dat in Amerika, wat een vreselijk groot land is.
2: Dat is wel een vrij groot verschil, ja.
1: Hoe ging dat eigenlijk? Hoe is die werk?
2: Oh ja, de verschillen zijn best wel groot. Je gaat niet zomaar even naar je buurman toe. Het is eigenlijk heel anders hier. Als je naar mensen toe wil, dan moet je even bellen. Kijken of ze thuis zijn. En als je zomaar aankomt, dan kan je niet.
1: Nee,
2: in Dalen 1, in Dalen, dan kom je erin maar. Kom maar in maar.
1: Ja.
2: Dus dat gaat heel gemakkelijk. Maar hier niet zo gemakkelijk.
1: En die overgang die was natuurlijk niet alleen... daarin groot, maar ook in andere dingen, alles is hier groter. Ik bedoel maar afstand en hoe las jij dat door? Ben je direct zeggen van ik koop een grote auto of... Want iedereen redt hier natuurlijk een grote auto.
2: Ja, maar kijk, de afstand blijft even groot natuurlijk.
1: Ja.
2: Ik bedoel, als je in een grote auto komt, dan die afstand die blijft even groot. Alleen het is iets gemakkelijker om die afstand te rijden, dat klopt wel, ja. Maar zoals voor het werk moeten wij best wel ver reizen. Ik geloof dat iets gemiddelde van 150 kilometer per dag rijden.
1: Je werkt niet alleen in het ziekenhuis, ook
2: patiënt aan huis.
1: Ja.
2: Dus dan heb je wel eigenlijk een goede auto nodig. En zoals Amy, voor de vrouwen is het eigenlijk niet zo veilig om zomaar ergens te stranden met een auto. Je hebt niet een wegenwacht.
1: Dat is hier niet.
2: Nee, dat hebben ze hier niet.
1: Nee.
2: Dus mag je maar hopen dat
1: je betaalt ook geen weekbelasting, hoor ik, hè?
2: Nee.
1: Maar dat is ook wel even...
2: Dat scheelt weer.
1: Ja.
2: En benzine is 4 keer zo goedkoop, dus...
1: Er zijn ook nog een paar andere mensen hier uit Nederland, hè? Ook een meisje uit Delden.
2: Ja, Marieke Stubbe.
1: Die wij ontmoet hebben, want we hebben ondertussen een keer wat eten hier.
2: Ja. Ja.
1: Was dat een studie... Tijdgenoten van jou?
2: Ja, studiegenoten. Ja, ja. Zij is ook in Enschede heeft ze gestudeerd. Fysiotherapie. Ze is ook fysiotherapeut hier in Baton Rouge. En best wel leuk trouwens dat er nog meer Nederlanders zijn dan alleen
1: dan,
2: ik.
1: Ja, zij komt ook nog uit Twente, dus wat taal betreft en zo is dat ook. En mentaliteit betreft ook niet zo gek ver van Dalen.
2: Nee.
1: Nee. En... ja, zij is ook blij bang, hè? Ze is getrouwd, of niet leven gewoon samen met een Amerikaanse jongen.
2: Ja.
1: De gezelligheid in Drenthe, dat is natuurlijk
2: Dat vind je hier niet.
1: Dat is natuurlijk, je zit Drenthe, iedereen kent iedereen. En hier is het, we zijn allemaal lange straten en het staat allemaal loodrecht op elkaar. En gezellige trajes en zo heb ik hier niet gezien. Hoewel het vanmiddag hier heel gezellig was met het festival.
2: Ja.
1: Dat iedereen op straat ook wel standjes heeft, maar normaal gesproken is dat niet zo natuurlijk.
2: Nee.
1: Trajes en zo en een zaak waar je dan gezegd kunt opschrijven en zo, dat is er niet bij.
2: Dat kennen ze niet meer, nee. Het is allemaal heel het is allemaal veranderd hier.
4: En het is een samenleving hier natuurlijk met blank en zwart, hè?
2: Ja, een groot verschil. Heel veel, heel veel criminaliteit hier. Het is heel anders dan in Drenthe. In Drenthe is allemaal heel gemoedelijk. Je loopt op straat en je groet mensen. Hier stappen mensen meteen in de auto en ja, loopt haast geen mensen op straat.
1: Dus, is die Amerikaanse maatschappij oppervlakkiger, denk je? Bij hoe is dat in Drenthe?
2: Ja, dat is een groot verschil met Drenthe. Ja? Het duurt vrij lang voordat je echt door kunt dringen tot de mensen hier.
1: Ja.
2: Nou, als je elkaar groet, dan hoe gaat het ermee? Ja, goed. Je vraagt niet eens, je bent helemaal niet geïnteresseerd.
1: What are you doing? Iedereen zegt dat, hè?
2: Ja. How are you doing? Yeah. I'm fine.
1: Ja, ik bedoel,
2: ook al ben je net gescheiden.
1: Of je bent doorziek geweest of zo.
2: Je doet nog steeds fine.
1: Ja. Grace.
2: Great. Ja, kan niet meer dan. Dus nee, dat is wel wat anders. Ja. Ze zijn ook niet geïnteresseerd hoe het nou met je gaat. Het is gewoon een soort van.
1: Draait alles nou eigenlijk om geld hier? Of?
2: Dat is wel ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Heel veel mensen die werken lang, werken veel, heel veel stress. Ik denk dat vooral in Drenthe mensen veel meer van het leven genieten dan hier. Dat is wel een groot verschil.
1: Jullie maken ook vrij veel uren, dacht ik, of niet?
2: Ja, we beginnen om 8:30 en dan werk je tot 34 uur per week en dan daarnaast zie ik nog wat de patiënten aan huis.
1: Aha.
2: Dus, soms ben ik om 6:30, 7:00 uur thuis. Dus, als je jong bent, dan doe je dat nog. Hè, later. Ja. Dan, als je kinderen hebt,
1: maar,
2: dan moet je weer terug.
1: Jij bent ook nog muzikant geweest, denk ik.
2: Ja,
1: jij liep
2: nog
1: een tape.
2: Dirty Harry's 44.
1: Ja. Ja, nee, ik heb het wel gehoord. Daar doen we niet echt te schamper over, want zo slecht was het ook niet.
2: Nee, moet je zo met hem naar Houston.
1: Nee, ik heb het wel gehoord in de auto.
2: Mooi.
1: En dat was ook leuk.
2: Ja, hartstikke leuk. Het was tijdens mijn studententijd in Enschede. Hadden we een bandje in Hengelo. En oefenen 2 avonden in de week en 1 avond gingen we optreden. Dat was ontzettend leuk. Met z'n 4, 3 gitaren en ik op een drumstel. Dat was ontzettend leuk.
4: Ja. Gebeurt er nou hier wat op cultureel gebied?
2: Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel tijd besteed om dat allemaal om erin te gaan. Als wij thuis komen om 7 uur, dan zijn we moe. Dan gaan we niet nog een keer. Dan hang je voor tv en doe je administratie en dan is het tijd om naar bed te gaan.
4: Ja.
2: We hebben nog niet echt.
4: Maar een verschijnsel als een theater of een bibliotheek, een muziekkorps, om maar het ding te noemen die Drenthe kent.
2: Ja, ze hebben wel muziekkorpsen, schoolkorpsen. Maar ik heb er niet even één gezien hier. Maar ze zijn er wel. Ja. En bibliotheek natuurlijk ook. En theaters ook. Ja. Trouwens, heel veel mensen hier gaan naar de bioscoop. Ik geloof dat het. Meer in is dan in Nederland.
4: Ja, ja.
2: Heel veel mensen.
1: Ja, en de tv, uiteraard, want je hebt hier natuurlijk, ik weet niet hoeveel mogelijkheden.
2: Zenders, ja.
1: Ja.
2: Ja.

0: We zijn bezig om op wat ik kijken naar de blues scene hier in Louisiana en in Baton Rouge. Heb jij er ooit iets mee te maken gehad? Weet je er iets van?
1: Nee, niet veel. Ja. Nee, we zitten hier nu anderhalf jaar. En het enige wat wij hier op cultureel gebied eigenlijk gedaan hebben is, we hebben danslessen genomen. Cajun danslessen.
2: Dus, two-step.
1: De two-step en de crippled chicken.
2: Ja.
1: Maar dat is het enige. Als je al, ik denk dat je veel meer de blues in New Orleans kunt vinden. En als we daar naartoe gaan, dan stap je in een cafeetje en dan speelt er een band. En, maar dat is ook ontzettend commercieel geworden.
0: Volgens cultuur, als die van de Acadians, dat leeft hier wel?
1: Meer in het platteland dan hier in Baton Rouge. Baton Rouge is meer een businessstad. Weinig cultuur in Baton Rouge.
2: Het is ook de hoofdstad van Louisiana.
1: Ja, maar het heeft heel weinig cultuur. Als je echt cultuur wil vinden, moet je naar de kleine dorpjes eromheen gaan. En daar heb je dan wel de Cajun muziek en de Cajun cultuur. Waar Amy vandaan komt, daar heb je nog echte Cajun muziek. En,
2: ja. Waar is Amy van?
3: Cut off
2: Louisiana. Cut off, dat betekent bij ons afgesneden. Waren jullie echt cut off?
0: Isolated area?
3: Sort of. It's about 2 hours from Baton Rouge. It's close to the Gulf of Mexico. And it's another set of Cajuns as opposed to Lafayette.
0: A small city?
3: Well, I wouldn't call it a city, I'd call it a town. It's bigger than Trento, though.
0: How big?
3: I think about 5,000 to 8,000.
0: Uh-huh.
1: Well, what's the story behind that cutoff?
0: They called it cutoff.
3: Because they had this old rich family, and they were digging a ditch.
2: They just stopped.
3: And where they stopped, they named the town.
2: Yeah.
3: It's such a boring story, but that's the story.
2: Ze stopten met graven van de sloot en de stad was dus afgesloten. Dus.
1: En dan van de sloot was een dorpje en was een
0: dorp.
1: Cut off.
2: Nou, het is ook wel snel.
0: You've been once in the Netherlands?
3: I've been twice.
2: Twice.
0: What was your impression of the Netherlands? Especially Drenthe.
3: I think it's very nice, very friendly. There seems to be a lot of culture there. There's a lot of history, and I think that's the biggest difference between America and Europe. When the Europeans come here, I think they sometimes expect more, but there's not, you know, it's only been like a little over 200 years, so there's bound to be a lot less to really see, and, you know, everything's new, and so I think that's a big difference, but I'm just impressed by the same reason, because everything is so old and, you know, and the culture is just embedded in everyone. So I think that's interesting.
1: For on the olive in, huh?
2: Nou, Amy zegt dus dat...
3: Hartstikke mooi.
2: Hartstikke mooi. Eigenlijk is dat... Hoeft eigenlijk ook verder geen toelichting. Ze zegt alleen dat... in Europa is veel ouder en is meer cultuur. Dat vond ze fantastisch. En het is hier allemaal veel nieuwer uiteraard.
0: Mis jij Drenthe hier?
1: Ja, ik mis het wel. Ja. Vooral de gezelligheid. Het feit dat je bij mensen zomaar binnen kunt lopen. En, ze zijn veel gastvrijer in Drenthe. Veel meer open. Ja, veel vrolijker. Maar ik moet zeggen dat vooral hier in het platteland is het ook al vrij vriendelijk en open. Het is hier in Baton Rouge niet zo open en vriendelijk, maar het platteland is het wel.

0: y'all see something y'all want to stop and look at, just tell me, you know. We're going to be running down. Stop the motor.
1: No,
2: it's perfect.
1: Just like this way.
2: Yeah. What?
1: Come on.
2: Wat is vandaag eigenlijk? Moet ik dat ook nog zeggen?
1: Zondag 23.
2: Het is zondag 23 en we zitten hier nu een week en we zitten hier midden op de bayou met Cecil Fawn en een kennis van Aldo. Aldo heeft hem leren kennen doordat de vrouw van Cecil ook in het werk bij Aldo. Nou, we zijn hier dwars door een gebied heen gekomen wat zo fantastisch mooi is dat je dat nauwelijks kunt beschrijven. In Nederland hebben we een beetje zo'n gebied bij Giethoorn, zal ik zeggen, de Beulaken Weide en zo. Maar niet met die begroeiing en niet met die fantastisch mooie vogels. En nou ja, de omgeving hier is echt, nou, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Je moet er eigenlijk zelf wezen om goed te kunnen zien hoe mooi het hier wel niet is. We hebben onder andere gezien hoe ze hier de catfish vangen en de crawfish. We kwamen midden door de lelies heen en we moesten ons bukken om niet onze hoofden te stoten tegen allerlei takken. Sissel zei, je moet nog even oppassen, want soms valt er wel eens een slang uit de boom weg. Sissel die heeft van alles bij zich, een mes en een pistool en zo voor eventuele vreemde dingen. Maar ik kan niet anders zeggen dat dit een van de ervaringen in mijn leven is. Een eenmalige ervaring denk ik, die ik nooit weer tegen zal komen. Tenminste, je gaat hier niet zomaar weer heen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel vroeg voor uit de veer gekomen. Maar het is absoluut de moeite waard. Ik kan iedereen aanbevelen.
1: Gewoon weer komen.
2: Ja, gewoon weer komen, zegt Aldo.
1: Het is ook het gebied waar als vorig jaar de storm Andrew langskomen is. En dat kunnen we natuurlijk zien zo hier en door. Hè?
2: Ja, dat was al zichtbaar in dat park hier vlakbij, bij Jefferson Island. En Sissel zegt ook, er is hier heel wat... omgewaaid hier. Ja, de storm heeft een enorm huis gehouden. Dan kunnen wij, je zou het misschien wel een beetje kunnen vergelijken met die watersnoodramp die er toen west is. Ik heb ook gezien dat ze hier bij op die Bayou Pigeon een soort van betonnen muur hebben gebouwd, want vroeger is dat ook helemaal overstroomd geweest.
1: We varen nu op dit moment op de Intercoastal Highway. Dat is een kanaal wat vanaf Corpus Christi helemaal tot New Orleans loopt, langs de Golf van Mexico. Behalve natuur hier zo en behalve vissers, heb je hier ook nog olie natuurlijk, hè?
2: Nou ja, ik heb hier een paar olieplatformen gezien. En ik moet je zeggen dat het landschap niet erg mooi maakt. Maar ik geloof ook dat Sissel zei zoiets moois van freedom abroad is business, maar is ook freedom is ook getting it away again. So, yeah.
1: Het lijkt me wel een vrij gevuchten volkje hier trouwens.
2: Ja, ik bedoel, dat kan alles niet anders. Je kunt het een beetje vergelijken met de vissers in Urk en op de Wadden en zo. Dat waren toch ook hele roughnecks, zou ik maar zeggen. En hier is het natuurlijk toch ook een kwestie van overleven. Die mensen waren ook niet rijk hier, die moeten gewoon leven van... Van vis en er waren waren natuurlijk een heleboel die dezelfde gedachten had, dus dat zie je hier dan helemaal terug. En ik bedoel, het is hier ook hier en daar nog een beetje link natuurlijk, met slangen en dergelijke, krokodil. Nou, hoewel die hier niet veel voorkomen, er was hier wel een farm in de buurt, maar daar zijn we maar niet naartoe gegaan.
1: Die visserij hier, dat is vooral ook family business.
2: Ja, wat ik zeg, hier in de swamps, in de bayou, zeg ik, op hele kleine bootjes, plotseling uit het niets familie van Sissel tevoorschijn komen. Zoals zijn neef en een achterneefje of zoiets. Of nee, zijn kleine neefje. En, nou ja, wat het precies is, weet ik niet. Maar
1: is
2: in ieder geval familie. Zijn vader is 60 jaar. Die hebben we niet kunnen vinden. Die zat ergens midden in de bush. En hij is een mean, hij is small, zeggen. Hij is een small man, maar mean is een. Nou ja, wat zei hij dan weer? Ik weet niet precies. Maar een oude taaier, laten we daar maar op houden.
1: Mean is hell.
2: Ja, mean is hell, ja. You know I was dying.
3: was a catfish swimming in that deep blue sea. I'd have all these good-looking women now, boy, fishing after me, fishing after me.

0: daar in de verte. Dit kanaal waar we nu op zitten is ongeveer zo breed als nou, breder als de IJssel, dacht ik. En als je dit helemaal...
1: Je vertelde net al over die dik die hier langs ligt, een levee. In 1929 hebben ze hier een hele grote overstroming gehad, dat alles een beetje blank stond hier. En...
0: Mighty Flood. Ja. Ja, dus, daar heeft onder andere Johnny Hooker over gezongen. De Mighty Flood of Tupelo, Mississippi. Daar hebben nog een heleboel mensen bij dat doodkomen en zo. En dat is echt zo'n talking blues nummer waar je dus deze problematiek helemaal in terug hoort en zo.
2: To read about the flood. Happened long time ago. In Tupelo, Mississippi. Thousand lives destroyed. It rained both night and day. The poor people was worried. Have no place to go. Cause you have many people trying load. How is it? Cause you are the only one that we can turn to. It's been a long time ago. Little town way back in Mississippi in Tupelo,

0: Lord have mercy. Wasn't that a mighty time?
1: John Lee Hooker met een song called Tupelo Blues van de double LP Black Snake op het Fantasy label.
2: En de hoofdvuur uit 1972 van Lightning Hopkins van de LP Blues in My Bottle. De catfish blues over die vissoort die door zoveel de vuur komt. Twee soorten, de catfish en door zijn Lightning Hopkins over. En over de crawfish, de andere vissoort. Nummer van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. En dat betekent dat we op de klok kijken toe bent aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. We volgen de Mississippi in zuidelijke richting. We gaan volgende week stroomafwaarts. En dan komen we vanzelf uit bij die prachtige grote plaats door in het zuiden van Louisiana. Samenstelling van Harry's Blues, Harry Musquet en Albert Haar. Techniek Paul Meeldijk. Tot aan de week zondag.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: New Orleans, de metropool aan de monding van de Mississippi. De Big Easy, zoals de stad wordt genoemd. Bakermat van de jazz met een bruisend uitgangsleven in Vieux Carré. Op Congo Square, de plaats waar vroeger de slaven dansten, ontmoeten we George Porter Jr.
5: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Doobie and the Blizzards, Gave You My Word. Albert Collins en Johnny Copeland, dat waren twee goede vrienden uit Houston, Texas, waar ze opgroeiden. Maar Albert Collins ging naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York. En daarna kwamen ze elkaar alleen nog wel eens tegen in de studio. Albert Collins en Johnny Copeland, Back at Bone.

Albert Collins en Johnny Copeland, Black Cat Bone. Haar echtgenoot, Robert Taylor, had jaren twee banen om de carrière van zijn vrouw van de grond te krijgen. Maar uiteindelijk werd zijn vrouw de Queen of the Blues, Coco Taylor. That's why I'm crying.

Coco Taylor, That's Why I'm Crying. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat gitarist Tinsley Ellis uit Atlanta nooit geboekt wordt op grote Nederlandse festivals. De man levert al jaren topalbums af. Tinsley Ellis, Double Eyed Whammy.

Tinsley Ellis, dubbel-eyed whammy. Lucky Peterson groeide op in de bluesclub van zijn vader in Buffalo en daar zag hij als kwajongen Buddy Guy, Albert Collins, Freddie King en Muddy Waters optreden en toen wist hij al wat hij wilde worden. Lucky Peterson, I'm free.

Lucky Peterson, I'm Free. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van bluesartiest Raphael Neal. En deze Raphael Neal vond dat zijn zoon het vak moest leren van een echte blueslegende en hij regelde een baan voor hem als basgitarist bij Buddy Guy. Kenny Neal, look but don't touch.

Buddy Neal, Look But Don't Touch. Jimmy Johnson uit Mississippi begon in Chicago als gitarist bij Otis Clay. En uiteindelijk zou hij ook nog 13 soloalbums maken. En zijn broers Sil en Mac werden ook grote jongens in de blues scene van Chicago. Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer.

Jimmy Johnson, Serves Me Right to Suffer. Clarence Gaynard Brown uit Louisiana begon in Nashville, waar hij country albums opnam. Daarna leidde hij de huisband van de tv-show The Beat en hij was sheriff in New Mexico. En hij maakte daarna zijn comeback als bluesgitarist en uiteindelijk werd hij de favoriete gitarist van Frank Zappa. Clarence Gaynard Brown, born in Louisiana.

Clarence Gatemouth Brown, born in Louisiana. Emory Williams Jr., dat was een bluespianist in het clubcircuit van Detroit en hij noemde zich Detroit Jr. Later verhuisde hij naar Chicago, daar schreef hij nummers voor Coco Taylor en Albert King en hij zat in de begeleidingsband van Eddie Boyd, John Lee Hooker en Amos Milburn. Detroit Jr., If I Hadn't Been High.

Detroit Junior, If I Hadn't Been High. Katie Webster was na het overlijden van Otis Redding 10 jaar uit beeld, omdat ze als pianist van zijn begeleidingsband het niet kon opbrengen om nog langer op te treden. Maar geheel onverwacht maakte ze haar comeback. Katie Webster, Pussycat Moan.

Katie Webster, Pussycat, Moan. The Paladins, dat is een rockabilly band uit San Diego met zanger-gitarist Dave Gonzalez. Het is geen blues, maar de bluespolitie is wel enthousiast over de albums van The Paladins. Going Down to Big Mary's.

The Paladins, Going Down to Big Mary's. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Son Seals uit Arkansas begon als drummer bij Robert Nighthawk en daarna was hij gitarist in de bands van Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland en Roscoe Gordon. In 1971 verhuisde hij naar Chicago en daar was hij tot zijn dood een held in het lokale clubcircuit. Son Seals, Going Back Home.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollo weer losgiet. Dat er een theater gebeuren op stapels die zowel in Grollo als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van. Maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet. MUZIEK

Cuba in the Blizzard Suit, 1901 something van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de truck. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groet nu te Grollo. Another Land met op de andere kant de Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van Cuba in the Blizzard Suit.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal ander werk. Een jonge vent eigenlijk, nog geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nou weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de zijn eerste cd. Gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Het nummer Alligator Farm.

Ja, dit is niet alweer maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Deze komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het helemaal over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de bluesdeuken is. En door heeft hij mooie cd's over gemaakt. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana muziek. Uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Drinks and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. The Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney. Die hebben een cd gemaakt. Eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar ze hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat ze ook een nummer keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nieuwe cd van de Black Keys.

Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit in de studio van Den Auerbach in Nashville. En met als muzikant onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat zijn mannen die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat hier wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker dus een. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams. Later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker. Maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En een 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee-nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft hij woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en daarvan The Crawling Kingsnake.

drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream, want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet eens gedraaid, maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan met z'n allemaal met door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die dat door niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de cd Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in het liggen dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe cd uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De cd, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving down to Georgia. En je hoorde nou echt nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benjamin Tense. Uitstekende Hammond orgelspeler. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nieuwe cd. Nou ja, nieuwe cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is werk wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King die speelt daarop met Raining For You.

Marcus King in een andere rol dan bij zijn eigen band worden ze toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blizzards in Hardy's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Chris Stapleton is een singer-songwriter uit Kentucky en hij vertrok naar Nashville om daar als songwriter te gaan werken. Hij was daar de zanger van de Steel Drivers en de Johnson Brothers en hij had als soloartiest een mega-hit met Tennessee Whiskey. Dit komt van zijn nieuwe album Higher. Chris Stapleton, The Day I Die.

Chris Stapleton, The Day I Die. Walter Trout, dat is een ervaren bluesgitarist uit New Jersey. Hij woont een half jaar in Californië en een half jaar in Denemarken, want hij is getrouwd met een Deense vrouw. En hij doet eigenlijk altijd hetzelfde, maar dat doet hij wel altijd heel goed. Dit komt van het album Living Every Day. Walter Trout, Nothing But The Blues.

Walter Trout, Nothing But The Blues. Derek Trucks, dat was de gitarist van The Allman Brothers Band. En Susan Tedeschi stond in het voorprogramma van The Allman Brothers Band. Intussen zijn ze getrouwd en hebben ze samen een band. Het komt van het album Signs, de Tedeschi Trucks Band. I'm Gonna Be There.

de Dizzy Trucks Band, I'm Gonna Be There. Elvin Johnson, dat is een Amerikaanse bluesgitarist. Lang geleden begon hij ooit als gitarist bij de Coasters. En in 2005 werd hij in Amerika gekozen tot Blues Guitar Player of the Year. Hij heeft tegenwoordig een eigen bluesband, Elvin and the All-Stars. En dit komt van het album Guitars and Cars. Elvin and the All-Stars, So Sorry.

Elvin and the All-Stars, So Sorry. Argent, dat is een Engelse rockband onder leiding van Rod Argent, de toetsenist van The Zombies. De drummer was Bob Henrit en de gitarist Russ Ballard. En die kwamen alle twee uit de Unit 4 Plus 2. En basgitarist Jim Rodford, die kwam uit de Mike Cotton Sound. Het is een compositie van Rod Argent en Chris White. En Chris White is weer een ex-basgitarist van The Zombies. Argent, Lotterine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Call Me Country van Linda Martell is het album van deze week. En op het hoogtepunt van haar populariteit kreeg Linda Martell een conflict met haar manager. En dat liep zo hoog op dat ze stopte met het opnemen van platen. En ze ging werken in het clubcircuit van Los Angeles, Boston en Denver om de kosten te verdienen. En er is daarna nooit meer een aanleiding geweest om aan een nieuw album te beginnen. Linda Martell, Call Him Father.

Linda Martell, Color Him Father. Buckwheat Zydeco is een band uit Louisiana met accordeonist Stanley Durell. En in Cajun en Zydeco speelt de accordeon een hoofdrol. En deze muziek is alleen mateloos populair in Louisiana. Het is een compositie van Bobby Charles. Het is niet toevallig dat hij ook uit Louisiana komt. En het komt van het album Let the Good Times Roll. Buckwheat Zydeco. Walking to New Orleans.

Buckwheat Sidico, Walking to New Orleans. Tab Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij is intussen een van de belangrijkste bluesgitaristen van Amerika, maar internationaal toont niemand interesse voor hem, waardoor hij zelden verschijnt op de grote internationale bluesfestivals. Tab Benoit, Nice and Warm.

Tab Noir, Nice and Warm. Jeff Beck was een groot gitarist, maar een beperkte zanger. Hij werkte in de beginjaren veel met Rod Stewart en later met de Amerikaanse zanger Jimmy Hall. Op dit nummer van Bob Dylan is Bob Tench de zanger. En hij was actief bij Freddie King, Van Morrison, Humble Pie, The Streetwalkers en Boxer. Jeff Beck. Tonight I'll be staying here with you.

Jeff Beck en zanger Bob Tench. Tonight I'll be staying here with you. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Danny Bryant, dat is een Engelse bluesgitarist uit Norfolk. Hij is de protégé van Walter Trout, die ook regelmatig met hem meespeelt als gast. En hij toerde jaren met zijn intussen overleden vader Ken Bryant als basgitarist. Het komt van het album Black and White. Danny Bryant, Love

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. Die tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet, we moeten praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we doorver naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veerman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen.
4: Jan, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Dat zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
4: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
2: Dat is Os, ja.
4: Dat is Os. En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
2: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
4: Dit is prachtig, dus, hè.
2: Uit de waarde hier. Dat is de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
4: Kom jij hier nog vaak?
2: Ik wandel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
4: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet... eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
2: een
4: al.
2: Een eigenheimer in die zin, ja.
4: Ja.
2: Een eigenheimer betekent hier dat je vooral alleen op jezelf let. Dus mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
4: Ja.
2: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je. Want
4: bij ons betekent eigenlijk dat je
2: dat je de heimaat waardeert.
4: Ja. Want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel, zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
2: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet. Goed. Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
4: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
2: als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
4: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik,
2: ja,
4: of niet?
2: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nou ik dan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in het telefoongesprek genoemd? Ja of nee? Ja. En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus, ik bedoel, onze ouderen creperen in een verpleeghuizen.
4: Dat gaat maar nergens
2: wij lullen
4: over.
2: Gaat
4: daar nergens over.
2: Dat gaat dus nergens over. Nee. En dan is de hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beet als oppositieleider.
4: Nou ja, maar die man...
2: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch hoor. Het is echt tragisch.
4: Ja, ik lief die Den Hoop, Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee, weet je wel. Ja, het is allemaal... wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
4: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving. En WHO, nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland, die zei van, ook dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
2: Ja, pil van Brion.
4: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
2: Ja.
4: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben ze die pil niet nodig.
2: Exact, ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst bij Buitenhof gezeten met Helene Dupuis, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
4: Oh ja, ja.
2: Zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
4: Eerste Kamer, hè?
2: Ja. En ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat, op de eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind, we moeten eerst eens de kwaliteit van het leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen, die het veel te druk hebben, en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
4: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
2: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid maakt dat ze niet durven spreken vaak.
4: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo en zo, zo, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk, ja, natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig. S'nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al... Mijn vader is gestorven in 63. Dus heel lang geleden. Toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd... in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris. Nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie. Iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een ander die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze de eenzaamheid niet aankon op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen s'nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger... hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben... dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen. Ja. Dat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van... hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen... Dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten. Dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reelt de zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: Wij zijn een campagne gestart onder het motto... Stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee. Enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd... elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. Godver, waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden... op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen... dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken... die moeten direct het langste doorwerken... het laagste AOW en pensioen krijgen... en de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje... over in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet... waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Van Dorp. En had je vragen gesteld in de Kamer en daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, voor de luisteraars, het ging erom dat wij aanwijzingen hadden op papier, zwart op wit, dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken aan een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad, de Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken, volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen en het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid 2 gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen EZ en volksgezondheid. Ja. Over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan dit programma heet Blue Sports. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo. Als ik dat zo hoor. Want ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om, altijd door te gaan. Ik bedoel, zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel...
0: Ja, maar kijk, weet je...
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer en denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Ik bedoel, zonder goede oppositie... Kijk, macht corrompeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei... Ik denk dat het point of no return in zicht is, in die zin... Dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee,
0: en vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoorts. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nee, nergens meer voor. Nergens meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weer.

0: lijkt wel op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel.
1: Als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom weet ik niet.
0: Ja.
1: Ver kunt kijken en dat je dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja.
1: En
0: de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo, hè. Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is. Want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of het grootste, machtigste land van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Zover is het hier nog niet, hè. Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt fietser aan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Bush, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die.

0: Dat is nog niet zo lang geleden, ongeveer 1,5 jaar geleden, dat ze nog kerk in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven, dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi, omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja. Ja.
0: Maar als wij niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie, ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton. Daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvestingen op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking.
0: Ja.
1: Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Murders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Oh, ja, ik bedoel, daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man, ja.